0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

with my soul. I need a peace that only heaven knows.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
9: The Weekend Show.
10: The Weekend Show.
11: De gospelzender van Nederland. Guard Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik vind het een eer om weer met jullie deze les in te gaan. Ik heb deze serie gemaakt, One Basics, het woord zegt het al, hè, om het basisfundament te leggen waarvan ik geloof dat iedere christen dat zou moeten hebben. Je kunt ook mijn boek Leven in de Volheid kun je gratis bestellen op de website in meerdere talen op johantoet.com of op oneinfoundation.com. Je kunt die boeken gratis bestellen. En Leven in de Volheid is eigenlijk een leerboek, een lesboek over de onderwerpen die ik behandel. Niet alle onderwerpen die ik behandel in de One Basics staan ook in het Leven in de Volheid, maar in ieder geval wel de basisfundamenten die iedere christen zou moeten weten om een goed fundament te hebben in hem, zodat je daarop verder kunt bouwen. En dan staat er in de Bijbel, de ene die bouwt er met stro en hout en de andere met goud en zilver. Maar uiteindelijk is er maar één fundament, en dat fundament is Christus Jezus. En jij moet weten wat jouw identiteit is in Christus. Jij moet weten wat jouw autoriteit is in Christus. Jij moet weten wat jij vermag, wat jou is toebedeeld, wat hij voor jou gewrocht heeft in zijn dood en zijn opstanding. En jij moet weten wie God is, wat hij voor jou heeft gedaan en hoe je daarin kunt wandelen in je leven. Want dan heb je gewoon een meer kans van slagen om een leven te leven en overwinning dan wanneer je niet weet wie jij bent in Christus. Hosea 4 vers 6 zegt, mijn volk gaat eronder door gebrek aan kennis. Kijk, als wij niet weten wat het woord van God over ons zegt, als wij niet weten wat onze identiteit is en onze autoriteit is, en niemand ons dat helpt uit te leggen, dan kunnen we net als onze ongelovige buurman verder gaan in het leven, ook al hebben we alles ontvangen en ook al zijn we helemaal toegerust om in overwinning te leven. Dus het is erg belangrijk. En ik geloof dat dat belangrijk is, in ieder geval voor mij, in mijn bediening en de roeping die God mij gegeven heeft, is om de Heilige toe te rusten, zodat we met z'n allen tot die volwassenheid in Christus Jezus kunnen komen. En ik zeg even met nadruk, zodat we allemaal tot die volwassenheid kunnen komen. Want ook ik ben nog steeds onderweg om in die volledige volwassenheid te komen. Ik geloof wel dat ik geen baby meer ben die alleen nog maar melk drinkt. Ik geloof wel dat ik vast voedsel kan verdragen. Maar het is nog niet zo dat ik durf te beweren dat ik helemaal 100% volwassen ben. Want ook ik ben elke dag weer aan het leren. Want we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid en van glorie naar glorie. En ik ben elke dag weer aan het leren en aan het ontdekken van, weet je, wie ben ik nou in Christus en wat heeft God nou voor mij gedaan? Kijk, ik weet dat ik een kind van God ben, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig. Ik ben gekocht en betaald. Ik ken mijn autoriteit en mijn identiteit. Maar er is zoveel meer dat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dingen die ik allemaal nu nog aan het ontdekken ben. Dingen die allemaal nieuwe dingen, nieuwe inzichten die God mij geeft. Maar het wordt allemaal gebouwd op dat ene fundament. En dat fundament is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Dus dat is het fundament en dat is ook wat Paulus predikte. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Weet je, dus dit is het belangrijkste, dit is het fundament. Nou, in de afgelopen les hebben we het gehad over de machtige naam van koning Jezus en wat die naam vertegenwoordigt, of wie die naam vertegenwoordigt. En die naam vertegenwoordigt natuurlijk de koning, de koning en de heren, onze majesteit, onze heiland en onze verlosser. Amen. Het is de naam bij wie wij allemaal zalig zullen worden. U zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus dat is wat Jezus doet. En wat hij heeft gedaan. En hoe dankbaar zijn wij daarvoor. Maar tegelijkertijd, op het moment dat Jezus alles volbracht had, en toen hij uitriep aan het kruis in Johannes 19 vers 30, het is volbracht, gaf hij ons op het moment dat wij in hem kwamen, dus als wij in hem zijn, gaf hij ons de volmacht en de autoriteit, zeg maar, om in zijn naam ook uit te gaan. Om zijn naam te vertegenwoordigen hier op aarde. We zouden niet kunnen zeggen, het is gewoon zo. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Hè? Er staat in de Openbaringen dat we koningen en priesters zijn. We zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. En als ambassadeurs hebben wij nu de volmacht gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus. Nou, wat betekent dat om een ambassadeur te zijn van het Koninkrijk van God? Wat betekent het dat jij de volmacht hebt gekregen, de autoriteit hebt gekregen om de naam van Jezus toe te passen in jouw levenswandel? Stel dat jij een afgezant zou zijn van een koning, bijvoorbeeld in Nederland, de koning Willem-Alexander. En jij zou ergens heen gaan in de naam van de koning. Dan garandeer ik jou dat er serieus geluisterd zal worden naar je. En er zullen deuren open gaan en mensen zullen in gehoorzaamheid reageren. Want je komt in de naam van de koning. En dat brengt een bepaalde autoriteit met zich mee. Dat brengt een bepaalde macht met zich mee. Nou, wij hebben nu het recht gekregen. Wij hebben nu de volmacht gekregen om te komen en uit te gaan in de naam van de koning der koningen. Er is geen andere koning dan de koning der koningen, koning Jezus, om uit te gaan in zijn naam, in de naam van Yeshua. Het is zijn naam die de naam is boven alle namen. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 kunnen we dat lezen. Dat zijn naam is een naam boven alle naam. En dat in zijn naam elke knie moet buigen en elke tong zal belijden op de hemel en aarde dat hij de Christus is, dat hij de gezalfde is, dat hij de koning der koningen is, de heiland is, de verlosser is. En wij hebben nu de volmacht gekregen. We hebben de beschikking gekregen over zijn naam om uit te gaan in zijn naam. Er staat in 2 Korinthe 5 vers 17 dat als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft in Christus Jezus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die aan ons onze zonden niet toerekende en ons de bediening, het woord van de verzoening in ons heeft gelegd. We zijn dan gezanten geworden namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij hebben de volmacht gekregen en de autoriteit gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus en het koninkrijk van God te prediken. Halleluja. Dat is een mond vol, maar het is echt powerful, weet je. 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 20 heb ik zojuist geciteerd. Maar het is powerful dat wij die volmacht hebben gekregen en dat we daarin uit mogen gaan. Weet je, het zal de naam van koning Jezus verschaft ons in, als het ware, alles wat we nodig hebben om overwinning te kunnen wandelen. Alles wat we nodig hebben. Wij mogen in die naam dus de wereld ingaan, mogen de werken van de duizend verbreken, mogen het licht van het koninkrijk zijn, maar God zal ons ook alles schenken in de naam van Jezus. Alles wat in genade is voorzien, alles wat is volbracht in zijn dood en opstanding, alle beloftes die er zijn van de Vader, die zijn in Christus Jezus ja en amen geworden. Daar mogen we aanspraak op maken, mogen we ons toe-eigenen, daar mogen we claimen, daar mogen we voor bij God komen en het is ja en amen. Ja, het is zo. Ja en amen. Hij zal het ons schenken in de naam van Jezus. In Johannes 16 vers 24, meen ik, staat geschreven, tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Maar bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dus als wij nu in de naam van Jezus tot God komen en dingen bij God verlangen of verzoeken hebben, of wij op dingen benoemen en claimen en eigenlijk in bezit nemen wat ons in onze geestelijke mens al lang is geschonken, is gegeven, al op onze rekening is bijgeschreven, dat we bij hem komen. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor alle voorziening, dank u wel voor alle zegen, alle gunst in ons leven, dank u wel voor dit, dank u wel voor dat. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Alles wat we bidden in zijn naam, dat zullen we ontvangen, zijn belofte. Tot nu toe heb u niets gebeden in mijn naam, maar bid en u zult ontvangen. Dat is een belofte, weet je. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er worden opengedaan. Dus, weet je, als je dat doet, dan zul je ontvangen. En zal je blijdschap volkomen worden. Waarom? Dat je weet, dat je weet, dat je weet dat alles jou geschonken is in Christus Jezus. Het is gewoon powerful, man. Weet je, wij hebben nu de autoriteit gekregen om uit te gaan, lieve mensen, het koninkrijk van God te prediken. Om demonen uit te drijven, om de zieken te genezen en doden op te wekken. Weet je, als we dat zouden doen in onze eigen naam, kunnen we helemaal niks opwekken. In onze eigen naam kunnen we geen zieken genezen, kunnen we geen demonen uitdrijven. In onze eigen naam brengen we helemaal niets tot stand, 0,0,0. Maar in de naam van Jezus, oh my God, in de naam van Jezus is niets meer onmogelijk. In de naam van Jezus zal elke knie buigen, elke tong belijden. In de naam van Jezus moet elke duisternis wijken. In de naam van Jezus moet elke ziekte wijken. In de naam van Jezus moet elke depressie wijken. In de naam van Jezus moet elke verslaving wijken. In de naam van Jezus is overwinning. In de naam van Jezus is alles mogelijk. Matthäus 10 vers 7 tot en met 8 zegt, en als u op weg gaat, dus het is gewoon een feit, we gaan op weg, en als je op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is wat we moeten prediken, het koninkrijk van God, hebben we het al over gehad. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van genezing, van wonderen en tekenen, een koninkrijk van bovennatuurlijke kracht, een koninkrijk van een levende God, een koninkrijk van voorziening, gunst, zegen en al dat soort dingen meer. Dus het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U heeft het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Nou, over het laatste zinnetje ga ik niet eens wat zeggen, want er zijn genoeg mensen die handel drijven met het woord van God. Maar we hebben het voor niets ontvangen, moeten het geven voor niets. Daarom geef ik ook allemaal boeken gratis weg. Daarom geef ik al mijn studies gratis weg. Daarom doen we allemaal gratis studies. En alles wat we doen is gratis. Campagnes zijn gratis, evenementen zijn gratis. Alles is gratis. Omdat we het voor niets hebben gekregen, moeten we het ook voor niets geven. Halleluja. Het zou een beetje raar zijn als iemand tegen me zegt, ik heb last van mijn rug. Zeg ik, dat kost 59,95 en dan bid ik even voor je. Dat zou wel heel apart zijn. We hebben het voor niets ontvangen. En we moeten het voor niets geven. Halleluja. Maar er staat dus, genees zieke, reinig maar laat ze wegdoden, op drijf demonen uit. Hij zegt niet, oh, als het je uitkomt, als je goed in je vel zit, als je genoeg hebt gebeden en gevast. Nee, het is een opdracht. Genees zieke, reinig maar laat ze wegdoden, op drijf demonen uit. Gewoon doen. Waarom? Omdat hij zegt dat we het kunnen. Wij hebben namelijk nu de autoriteit gekregen in Christus. En autoriteit is macht. Nou, niet de macht om mensen jou te laten dienen, maar de macht om te dienen in de naam van Jezus. Amen. Maar wij hebben nu de macht gekregen over de vijand. En de vijand, we hebben maar één echte vijand. Je buurman is niet de vijand, je buurvrouw is niet de vijand, je vrouw, je kinderen zijn niet de vijand, je collega op je werk is niet de vijand, je baas is niet de vijand. We hebben maar één echte vijand en dat is die vieze slang, de Satan. Hij is onze vijand. Hij haat ons en wij zouden hem moeten haten met een oprechte haat. Amen. En dan zegt men, oh nee, je mag niet haten. Ja, weet je, David zegt ook, weet je, ik haat hen die u haten. Weet je, we mogen zij die in onrecht, de dingen in onrechte, de boze, die doet dingen in onrechte, de boze is erop uit om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. De boze erop uit om jou kapot te maken en weg te houden bij het leven dat God voor je heeft. Die mag je gewoon haten. Die mag je gewoon haten. Weet je, en dat is niet dat je dan helemaal verbitterd raakt van binnenin en dat je niet meer in liefde kunt wandelen en zo. Maar de boze is onze vijand, lieve mensen. Ik bedoel, dat is gewoon zo duidelijk en zo klaar als een klontje. Hij is onze vijand en de vijand, ja, zegt Jezus, je moet je vijanden lief hebben. Ja, dat klopt. Dat is als iemand jouw vijand is in het natuurlijke. Als iemand in het natuurlijke jou je leven dwars maakt of weet ik veel wat. Dan moet je hem gewoon lief hebben met de liefde van Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, dus dan moet je hem gewoon lief hebben, je linkerwang, je rechterwang toekeren als je op je linkerwang slaat, et cetera. Weet je, dat moet je gewoon zegenen en die je vervloeken, weet je, en al dat soort dingen meer. Maar de vijand, de echte vijand, dat is de boze, dat is de Satan, die mag je gewoon haten. Maar goed, anyway, dat is weer een zijstraatje die niet nodig was, maar dat maakt niet uit. Ik heb het nu al gezegd, ik ga het niet meer terugdraaien. Halleluja. In Lucas 10, vers 19 staat, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Oh, zie je dat hij onze vijand is. En een vijand in dit opzicht mag je gewoon haten. Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Op de demonen en op de Satan te trappen. De macht over alle kracht van de vijand. Over alle kracht van de Satan. En niets zal u schade toebrengen. Dat is een belofte. Je hoeft niet bang te zijn voor de boze. Hij is een afslagen vijand. Hij is een muis met een microfoon. Hij is een tandenloze leeuw. Hij is onder onze voeten. En hij kan helemaal niets totdat jij hem ingang geeft in je leven. Maar ik wil dat je het gewoon even laat bezinken. Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Verslagen door de duisternis. We voelen ons zwak. We voelen ons niet capabel genoeg. We voelen ons niet goed genoeg om onszelf te verzetten tegen stormen. We voelen ons niet goed om onszelf te verzetten tegen omstandigheden die op ons pad komen. Weet je, ik denk dat we ons niet altijd even goed realiseren tot welk koninkrijk wij nu behoren. Wat een autoriteit en macht ons is beschonken in Christus Jezus. Maar hij heeft ons zoveel autoriteit en macht gegeven, lieve mensen, dat helemaal niets ons zal schaden. Niets zal ons schaden. Wij hebben de macht over alle krachten van de vijand. Wij hebben de macht. Niet de Satan heeft niet de macht. Wij hebben de macht. Op het moment dat jij hem gehoorzaamt, op het moment dat je buigt voor hem, op het moment dat je naar hem gaat luisteren, dan geef jij hem macht over jouw leven. Maar hij heeft geen macht. Hij is verslagen. Jezus heeft hem de macht ontnomen. Jezus heeft hem ontwapend en openlijk tentoongesteld. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. De dood is overwonnen. Satan, doodweg is uw prikkel. Satan is gewoon ontwapend. Hij heeft geen macht meer. Hij heeft geen macht meer. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Maar dat is alles. Hij brult alleen maar. Blaf van de honden bijten niet. Weet je, maar hij zegt, ik geef je de macht, de autoriteit over slangen, over de Satan, over schorpioenen, over de demonen. En de macht over de kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Dus wij hebben nu autoriteit over alle macht van de vijand. En wat voor storm er maar ook op ons pad komt. Welke situatie waar we ook maar mee moeten dealen. Wij hebben nu de macht om iedere storm te tarten. Om elke situatie te overwinnen. Om gewoon uit te gaan en in overwinning te wandelen in de machtige naam van Jezus. Wij hoeven niet meer door angst gebonden te worden. Wij hoeven niet meer verslagen door het leven te gaan. Dat hoeft helemaal niet meer. Weet je, ik had vroeger had ik een maatje en ik was zelf een heel klein rotventje. En ik was 2 turf hoog en veel te klein voor mijn leeftijd. De dokters, de artsen hadden gezegd, gelukkig hebben de artsen... Godzijdank voor artsen, maar ze hebben niet altijd gelijk. Amen. Hij zei dat ik niet groter zou worden dan 1,60 of weet ik veel wat. Die tegen mijn moeder had gezegd, want mijn moeder is ook niet een van de grootste. Maar ik ben inmiddels 1,80 en ik groei in de spirit. Amen. Maar ik was vroeger een heel klein rotventje. En ik had altijd vrienden van mijn eigen leeftijd. Die waren vaak 1 of 2 koppen groter dan mij. En zo had ik een maatje, die was mega groot. En als ik met hem samen op weg was en ik had dat een hele grote bek. En als we dan een ruzie kregen met een groep gasten of zo, die me onderweg tegenkwamen of weet ik veel wat. Dan was ik niet bang. Want ik wist gewoon dat hij voor mij was. Ik wist dat hij bij mij was, die maat van mij, die 2 koppen groter was. En dat we met z'n tweeën dat makkelijk konden redden. Want ik steunde en leunde een beetje op hem en op mijn eigen grote mond. Halleluja. Maar ik voelde me gewoon zeker. Weet je, ik weet niet of iemand zo dat wel eens heeft meegemaakt. Maar ik voelde me zeker en ik voelde me sterk. Omdat iemand die groter was en sterker was dan iedereen aan mijn kant stond. Die voor mij was. Nou, zo is het nu met Christus. Weet wie er nu voor jou is. Hij is de grote koning en de grote koning is voor jou. De koning der koningen is voor jou. De opstandingskracht en het leven is voor jou. De schepper van hemel en aarde is voor jou. Hij die is en was en komen zou is voor jou. Het begin en het einde is voor jou. De alfa en de omega is voor jou. De grote ik ben is voor jou. Romeinen 8:37 zegt dat wij nu meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars, want hij is nu voor ons. En als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie kan dan tegen ons zijn? Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is, lieve mensen. Weet je, God staat aan onze kant. He's got our back. Weet je, en hij gaf ons autoriteit en macht om zijn naam te gebruiken in iedere situatie van ons leven en in het leven van anderen. Wij kunnen gewoon uitgaan en we mogen gewoon zeker weten dat als we uitgaan in de naam van Jezus, dat we macht en kracht hebben over alle macht en kracht van de vijand. Dat we de duisternis in kunnen gaan, ons licht kunnen laten schijnen, dat de duisternis moet wijken. Dat demonen beginnen te sidderen in onze aanwezigheid. Dat als wij binnenkomen, dat het koninkrijk van God binnenkomt. Lucas 17:21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Weet je, de Heilige Geest is binnen in mij. Weet je, in Johannes 14:17 staat dat hij bij mij zijn en zal in mij zal zijn tot in eeuwigheid. In Johannes 14:23 zegt God, zegt Jezus, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Zie, ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik ga uit in de naam van Jezus. Ik ben een power station en waar ik kom, komt het licht van de wereld, want dat is wat hij mij noemt, het zout van de aarde. En waar ik kom, komt het koninkrijk van God en elke knie van de duisternis moet buigen. Het moet wijken in de naam van Jezus, want dat is de volmacht en de autoriteit die hij mij heeft toebedeeld. Aangezien ik zijn kind ben, aangezien ik de volmacht heb gekregen als zijn kind om uit te gaan in zijn naam, om te proclameren in zijn naam, om te verbreken en te gebieden in zijn naam, om te binden en te ontbinden in zijn naam, om vrij te zetten in zijn naam. Hij heeft mij die naam gegeven, man. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Weet je, dus we hebben de autoriteit gekregen om zijn naam te gebruiken. En dan niet om die naam te misbruiken als vloek. Want er zijn heel veel mensen die de naam van Jezus in hun mond nemen als vloek. Doe het alsjeblieft niet. Bekeer je ervan. Weet je, zijn naam is zegen en geen vloek. Weet je, en ook niet de naam gebruiken voor je eigen belang. Hè, of voor zaken die niet in lijn zijn met zijn woord. Dat is zo belangrijk gewoon. Ik benoemde het net al eventjes. Maar weet je, als wij tot God komen in de naam van Jezus, de dingen die wij van God verlangen moeten in zijn wil zijn. Die moeten voorzien zijn in genade, anders moet je ze niet eens verlangen. Alleen maar wat in zijn wil is en overeenkomstig zijn woord is, dat is wat je zou moeten verlangen van God. Alles wat hij voor ons op stand heeft gebracht, dat mag je verlangen van God. Maar de dingen die niet in lijn zijn met het woord van God, moet je zeker niet eens verlangen. Maar er zijn mensen die handel drijven met het woord van God. Er zijn mensen die de naam van Jezus niet ijdel gebruiken. Maar moet je kijken wat de Bijbel daarover zegt in Exodus 20:7. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dus we moeten weten wat een gewicht er in die naam ligt, wat die naam vertegenwoordigt, wie die naam vertegenwoordigt. En dan moet je nu niet te pas en ontepas als een of andere formule in je mond nemen. En alles maar gewoon in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Nee, wacht eventjes. Het moet zijn in lijn met zijn woord. Het moet hem vereren. Het moet hem glorie geven. Hij moet verheerlijkt worden in de handeling die je doet in zijn naam. In de dingen die je proclameert in zijn naam. In de dingen die je gebiedt in zijn naam. Moet hij verheerlijkt worden en verhoogd worden. Hij moet vereerd worden. En zijn naam moet geëerd worden en vereerd worden. Want het is de naam boven alle naam. Het is door die naam dat wij gered zijn. Het is door ons geloof in die naam dat wij behouden zijn. Dat we vergeven zijn. Dat we kinderen zijn geworden van de allerhoogste erfgenamen van het Koninkrijk van God. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Het is in die naam. Die naam, die naam, die naam. Die zo belangrijk is. Een naam boven alle naam. En die moeten we niet zomaar ijdel gebruiken. Maar wij als kinderen van God horen onze God gegeven autoriteit toe te passen tegen de duisternis. En om tot God te naderen. Om uit te gaan en de duisternis neer te halen. Om licht te brengen. Om onmogelijke situaties mogelijk te maken. Tot eer en glorie van zijn naam. En die autoriteit die moeten wij gebruiken in eer en in respect. Amen. Dat is wel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat jij weet. Dat je weet dat je zijn kind bent. En dat je weet wie jij bent in hem. En dat jouw positie is. Als jij niet bij hem hoort. Heb jij namelijk geen recht om zijn naam te gebruiken. Alleen de kinderen Gods. Hebben de volmacht en het recht om de naam van Jezus te gebruiken en in hun mond te nemen. Alleen de kinderen Gods. En niet de niet-kinderen van God. Die hebben niet het recht om die naam in hun mond te nemen. Alleen als ze hem zouden aanroepen. Want in ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Als je hem aanroept in nood. Als je hem aanroept in verlangen om hem te kennen. Als je hem aanroept omdat je wil dat hij in jouw leven komt. Dan is het wat anders. Maar dan roep je hem aan tot eer en glorie van zijn naam. Maar om uit te gaan in zijn naam en dingen te ondernemen in zijn naam. Terwijl je niet bij hem hoort. Nee, dat is alleen maar gegeven aan de kinderen van God. Als jij niet weet wat deze naam vertegenwoordigt. En wie deze naam vertegenwoordigt. Zal er ook geen autoriteit aan verleend worden. Het is geen toverformule. Van hocus pocus plaats pas. Dat is het niet. Het is de naam van Jezus. En hij is een persoon. En in zijn naam wordt alleen maar autoriteit verleend. Als je bij hem hoort. En als het hem eert en verheerlijkt. In Handelingen 19 vers 13 tot en met 17, gewoon om het eventjes te onderbouwen wat ik zojuist zei. Daar staat een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde net de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geest hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Nou, het waren 7 zonen van Skeva, Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij. Zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, dit is gewoon powerful, man. Zij kenden Jezus niet persoonlijk. En zij wisten niet wie of wat deze naam nou exact vertegenwoordigde. Zij konden geen autoriteit aan de naam verlenen, omdat zij die autoriteit niet hadden ontvangen in Christus. Zij hoorden niet bij Jezus. En moet je voorstellen, hè? Moet je voorstellen dat een demon zegt, iets uit de hel zegt, hey, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Dus Jezus ken ik en van Johan heb ik gehoord. Of vul je eigen naam in. Weet je, Jezus ken ik en van Peter heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Karel heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Suzanne heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Lisa heb ik gehoord. Weet je, dat hij van jou gehoord heeft, dat hij jou vreest. Dat als jij komt in de naam van Jezus, dat hij weet dat jij de volmacht en de autoriteit hebt om die naam toe te passen. Dat jij weet wat die naam vertegenwoordigt, dat je weet welke autoriteit en macht er in die naam zit. En dat als jij komt in de naam van Jezus, oh ja, dan zullen de hemelse gewesten geschud worden. Dan zullen demonen sidderen en vluchten in kieren en gaten. En dan zal de Satan met zijn staart tussen zijn benen de benen nemen. Want jij weet wat die naam vertegenwoordigt en jij weet in welke naam jij komt. En je zegt, in de naam van Jezus. En dat je niet weet wat het betekent. Nee, jij weet het wel. Van Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Weet je, zorg dat hij van jou gehoord heeft. Halleluja. Anyway, deze mensen hadden het gezien en hadden het gehoord. Dus dachten, laten we het ook proberen. Weet je, als een formule. En dat ging goed fout. Want niemand kan zomaar deze autoriteit in de naam van Jezus gebruiken. Alleen de kinderen van God hebben dit recht. Nogmaals, het is geen formule, het is geen toverwoord om kunstjes mee te doen, om anderen te imponeren. Ik bedoel, ik heb wel eens en God houdt van mij, weet je, hij heeft genade met me. Er staat in Marcus 11, 23, staat als u tegen voorwaar ik zeg u, als u tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen, niet zo twijfelen in uw hart, maar geloof wat u zegt gebeuren, zal het zo gebeuren wat u zegt. Weet je, dacht ik van, nou weet je, ik ga het gewoon de proef de zon nemen. Natuurlijk spreekt dat tegen bergen in ons leven, in omstandigheden en al die dingen meer. Maar ik stond op de berg te bidden en ik had een steen neergegooid voor mijn voeten. En ik begon tegen die steen. Ik denk, ik begin gewoon met een steen. En dan, als het lukt, dan begin ik tegen de berg. Dus ik zei tegen die steen, ik zeg, in de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. In de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. Uiteindelijk gaf ik dat ding maar een rotschop, want daar bewoog voor geen centimeter. Halleluja. Maar God heeft ons niet die naam gegeven om er spelletjes mee te doen. Hij heeft ons niet de naam gegeven om trucjes uit te halen. Hij heeft ons een naam gegeven om het licht te zijn in deze wereld. Om het zout te zijn van deze aarde. Om de gevangenen vrij te zetten. Om zij die gebonden zijn vrij te maken. Om de zieken te genezen. Om demonen uit te drijven. Om de doden op te wekken. Om een levende God te verkondigen aan een stervende wereld. Om het licht te zijn in deze wereld, lieve mensen. Daarom hebben we die naam gekregen. Matteüs 7, vers 22 zegt: velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet je, en dit gaat over mensen die helemaal die God niet kennen. Die Jezus niet kennen. Van wie Jezus niet hun Heer en Verlosser is. Van wie ze niet in de wil van de Vader wandelen. Dit is de wil van de Vader. De wil van de Vader is dat zij geloven in de Zoon die hij gezonden heeft. Weet je, je kunt wel uitgaan en te pas en on te pas in zijn naam allemaal dingen gaan lopen roepen en gaan lopen doen. Maar als jij niet bij hem hoort, als jij niet zijn kind bent, als jij geen kind bent van de Allerhoogste, als jij niet wederom geboren bent, als jij niet gestorven bent met Christus en opgestaan bent met Christus, ja, dan kan je alles wel doen en willen in zijn naam, maar je hoort niet bij hem en dan zegt hij: ik heb u niet gekend. U werkt de wetteloosheid. De wetteloosheid wil zeggen: je bent niet bij hem. Je hoort niet bij hem, want in hem is alleen maar gerechtigheid. Amen. Maar goed, wees je bewust van jouw God gegeven autoriteit. En wees je bewust dat deze alleen maar aan jou als kind van God is toebedeeld. En dat is een voorrecht. Het is een genade en het is ook een hele grote verantwoording. Dus wij hebben nu de autoriteit om te spreken en te onderwijzen in zijn naam. Handelingen 4 vers 18. Schrijf deze tekst even op die ik ga noemen. Kun je ze zelf nalezen. We hebben de autoriteit gekregen om mensen te bekeren en het koninkrijk van God te prediken in zijn naam. Markus 16 vers 15. Om mensen te dopen in zijn naam door onderdompeling wel te verstaan. Johannes 4 vers 2. En om te bidden voor de doop met de Heilige Geest in zijn naam. Handelingen 8 vers 17. We hebben de autoriteit gekregen om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en de doden op te wekken. Matteüs 10 vers 8. Weet je, dit is onze autoriteit in Christus. En het is zijn belofte aan ons. In Johannes 14 vers 12 tot en met 14 zegt hij: voorwaar, ik zeg u. Dat is een grote koning, de grote ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Lieve mensen, wat een belofte, wat een macht en wat een autoriteit hebben wij gekregen in Christus Jezus. Weet je, gebruik het wijs. Gebruik het om God groot te maken, opdat alleen hij verheerlijk wordt in jouw leven. Halleluja. Weet je, en gebruik het in liefde en in compassie. Weet je, tegen de boze en tegen alles wat met de duisternis te maken heeft, mag je in autoriteit spreken in de naam van Jezus. Ik gebied jou nu, ik breek jou, ik gebied je, laat los, wijk in de naam van Jezus en al die dingen meer. In de naam van Jezus mogen we dat doen en kunnen we in autoriteit gaan. Maar als we uitgaan in zijn naam om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken, op wat voor manier dan ook, door bijvoorbeeld het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde, door mensen te helpen in nood en al die dingen meer, weet je, dat we dan uitgaan in zijn naam, gaan we dan wel uit in zijn naam, wetende dat we autoriteit en volmacht hebben, wetende dat we macht hebben over alle krachten en vijanden, niet ons schade zal toebrengen en al die dingen meer. Maar we gaan niet arrogant uit. We gaan uit in compassie, in nederigheid, in bewogenheid, in liefde, in genade en in bewogenheid voor de mensen. En we hebben de mensen oneindig en onvoorwaardelijk lief, no matter what. Want ook in de naam van Jezus hebben we de autoriteit gekregen en de macht gekregen om ons eigen vlees te overwinnen. Als mensen ons afwijzen, als mensen ons bespugen, bespotten of wat dan ook, om dat niet tot jezelf door te laten ringen, want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, daar hebben we ook in de naam van Jezus autoriteit over gekregen. Maar alles wat we doen, doe het als aan de Heer en doe het in liefde. Weet je, en weet dat God je vergelden zal. Amen. Dus we hebben autoriteit gekregen in de naam van Jezus. Wij hebben autoriteit in Christus Jezus om een impact te maken in de wereld wat zijn weerga niet kent. Dit is de basis. En ik heb heel veel teksten heb ik opgenoemd. Weet je. Ga ze zelf onderzoeken en ga zelf dieper hierin kijken van wat is nou mijn autoriteit. Want nogmaals, we zijn niet alleen geroepen om de zieken te genezen, doden op te wekken en de demonen uit te drijven en al die dingen meer. Maar we zijn vooral ook geroepen zodat mensen een ontmoeting zullen hebben met de levende God. Dus het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde. Weet je, om een levende God te brengen aan een stervende wereld. Weet je, om het koninkrijk van God te prediken waarin al die facetten zitten. Alles wat eruit voortkomt, weet je, dat komt voort uit onze relatie met God. En het is onze autoriteit. Wij zijn ambassadeurs geworden. Jij bent een ambassadeur van het koninkrijk van God. Dat moet je niet licht nemen. Dat is heel serieus. En hij heeft je ambassadeur gemaakt, zodat jij verschil kan gaan maken. Hij heeft jou die autoriteit gegeven in Christus Jezus. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent. Ik hoop dat je opgebouwd bent en bemoedigd bent. En hopelijk tot een volgende keer. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Tuesday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm continuing a teaching that I started 3 weeks ago talking about spirit, soul, and body. This is my third week of teaching through this spirit, soul, and body. And I tell you, this is the truth that just revolutionized my life. If this does anything for you like it's done for me, it will transform you. It's been 51 years ago that the Lord started speaking these things to me, probably a little bit less than that. That's when I had my miraculous encounter with the Lord on March the 23rd, 1968. And it was about a year to 2 years later when I finally began to figure out some of these things about spirit, soul, and body. But it's been many, many decades ago, and I have never gotten over this. It's still transforming my life. I'm getting revelation on this all of the time. So I really encourage you to please get the products. We've got so many products here that I'm not going to spend the time advertising it. Our announcer will do that at the end of the program. On our program yesterday, I shared from Ephesians chapter 2, verse 8, that you are saved by grace through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. And I was sharing that not only is the salvation not of yourselves, God is the one who saves you, you don't save yourselves, but the faith that it takes to receive salvation is not of yourselves. It is a gift of God. You literally had to have God impart supernatural faith to you so you could believe and receive salvation. You were believing in a God whom you've never seen. You were believing in heaven that you've never been there. You were believing in a book of life that your name was written in it. You've never seen that book. How do you know these things? It takes supernatural faith, not a human faith that is based on something that you can see, taste, hear, smell, or feel, or on a person that you can physically contact and you're taking their word, but you are taking the word of a person that you've never seen before, God. It takes supernatural faith, and that faith came to you through the word of God. Romans 10, 17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So I was establishing all of those things yesterday, and if you missed that, please go back. But this just revolutionized my life, because when I got really turned on to the Lord, when I had this experience, and I felt and experienced God, I don't know how to say that, except God just appeared to me, and for 4.5 months, I was caught up in the love of God. I experienced God in a tangible, real way. And it was awesome. But after 4.5 months, the feeling, the emotion left. And so I knew from experience that God was real, that He existed. I knew just from the brief period of time that I'd really been in relationship with Him like that, that man, all things were possible. But I didn't feel like I had any faith. And so immediately when a problem came up, I knew God could answer it. But I felt like, oh God, I just don't have enough faith. And I know that probably the majority of people who are watching this program feel exactly that same way. When I give testimonies about seeing the dead raised and all kinds of miracles happening, you don't doubt that those things can happen, but you doubt that it'll happen for you because you feel inadequate. Most people feel like their faith is just so immature. And most people have this concept that you've got just a little tiny bit of faith, but your faith has to grow in all of this. I'm saying just the opposite, that in your spirit, your faith is already complete. You weren't given baby faith, and you don't have to grow your faith. It's not your spirit, it's not the faith that's growing, it's your soulish person, your mental, emotional part of you that is learning the laws of faith, learning how to cooperate with faith and how to follow faith. Now that's huge. That's huge. It's not you that you somehow or another don't have faith and it's a 2-year journey, a 5-year journey before your faith can grow and mature. No, your faith is complete. Look at it this way. When you got born again, you believed for the greatest miracle. that you'll ever experience, which is forgiveness of sins and salvation. You pass from death unto life. That's greater than seeing your body healed of cancer. That's greater than seeing a financial need come in. As a matter of fact, I recently taught on that on television out of Luke chapter 16, that trusting God in the area of finances is the least use of your faith that there is. Getting born again is infinitely greater. Look at it this way, that when you got saved, most of you had not been studying the Word, praying, going to church, paying your tithes, doing all of the religious things. You were out there living in sin. You were doing your own thing. And somehow or another, God accosted you. God got the truth to you. You heard the truth. You repented. You believed. And you received the greatest miracle that you will ever receive, which is the forgiveness of your sins. Your eternity is secure. The greatest thing that could ever happen to you is getting your sins forgiven. And you did that when you had not had any religious works to your credit. You hadn't been doing anything good. And yet you believed and received this greatest miracle. How could you do that if faith has to grow and it's just little tiny when you get saved, and then it has to grow and become bigger before you can get finances or before you can get healing? See, it's the opposite. When you got born again, that's the greatest miracle you will ever receive, and you did it without any of these great religious works to your credit. How could it happen? Because God imparted to you His faith, and not just a little tiny dab of it, just barely enough to get you saved. And then you need to get more to get healed or to get prosperous or to get your marriage put together. No, it's not that way. When you got born again, the greatest use of your faith that you will ever use is to get saved. If Satan was ever going to stop you from doing anything, he would have stopped you from being born again. Because that's what starts everything. When you started your relationship with God, when you received what Jesus did for you, and you believed and you received, that is the greatest thing. That's what starts everything else in the Christian life. And if Satan could have stopped you from doing something, he would have stopped you from being born again. But he couldn't. You heard truth. Faith came. You accepted it. You received it. You confessed Jesus as your Lord. You get born again. If Satan could have stopped you, he would have stopped you from being saved. Since he couldn't do that, he can't stop you from being healed. He can't stop you from being prosperous. He can't stop you from anything. You've already received the greatest miracle that ever was. And the faith that was used to get you saved is the exact same faith that is used to get you healed and delivered and set free and prosperous in your marriage and all of these other things. If you could understand this, it would totally transform everything. Let me use this verse out of Philemon chapter 1, verse 6. There's only one chapter in this book of Philemon, and Paul is praying a prayer for Philemon, and he says in verse 4, I thank my God, making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith, which you have towards the Lord Jesus and towards all saints, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Notice he says the communication of your faith. You know, today we use the word communication nearly exclusively talking about words. I'm communicating right now. You watch television and you write a note to somebody and you've communicated with them. And we use it nearly exclusively to refer to words and what words can convey. But in the Greek here, the word communication is just talking about the release or the transferal. Or you could say that the effect of your faith may become effectual. It begins to start working. Instead of it being, you know, people say, well, I know that faith works, but my faith just is immature. It's not working. How do you get it to work? It says that it happens by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Here's the definition of acknowledge. It means to accept or admit the existence or truth of. When you acknowledge something, you aren't making something happen. You are just acknowledging that it already exists, that it's already true. So you have to, your faith begins to start working. It really gains traction when you start acknowledging that, hey, faith isn't just something that's out there that I've got to pray and wait on God to give me faith. Faith is something that I have. It's a part of my salvation. You know, a scripture in Galatians chapter 5, verses 22 and 23, it says the fruit of the Spirit. And this is not only talking about the Holy Spirit, which it's true of the Holy Spirit, but we are now one with the Lord. It says in 1 Corinthians chapter 6, verse 17, he that is joined unto the Lord is one spirit. And the Greek word for one there is hes, H-E-I-S, and it means a singular one to the exclusion of another. In other words, we aren't one in the sense that we're similar. We're one in the sense that we're identical. Your spirit is identical to the Spirit of God. It is one. He that is joined unto the Lord is one spirit. So whatever is true of the Holy Spirit is also true of your born-again spirit. It is now the Spirit of His Son that has been sent into your heart, crying, Abba, Father. Galatians chapter 4 says that. So my point is that it says in Galatians 5, 22 and 23, the fruit of the Spirit, the Holy Spirit, or your born-again spirit. This is what it's full of. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Notice that faith is a fruit of the Spirit that's in you. When you got born again, this is the point that I made all yesterday on the broadcast. You didn't use a human faith. It wasn't your faith in God that got you saved. It was God's faith that He gave you. And you were so destitute. We were all so destitute that we couldn't even believe what Jesus has done on our own. We had to have God impart His supernatural faith to us, and we had to use His faith to receive the salvation that He purchased for us. It was a gift of God. It was given unto you. And when you got born again, that faith that you use, God's faith, is not something that was just for a moment and you got born again and now you're destitute of faith and you got to ask God for faith again. No, it becomes a fruit of the Spirit that's on the inside of you. You have love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Those are already in you, and you have to acknowledge, just to literally, here's the word acknowledge, means to accept or to admit the existence or the truth of. If you would begin to start accepting and admit that in the Spirit, you have the supernatural faith of God. You don't just have faith in God, you've got the faith of God. Let me use this passage of scripture over in Romans chapter 12. And in verse 3, it says, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man. And this is talking about every man who has received this gift of salvation. They got born again using God's faith. He has dealt to every man the measure of faith. It didn't say a measure of faith. Now, I will acknowledge that there's some of the modern translations that put the word a measure of faith in there, but that's not consistent with the point that he's making right here. And over in the book of Galatians chapter 2, if I can talk quick enough today, I'll get to that. If not, I'll get to it tomorrow. But it makes a major point of it's not just faith in God, but it is the faith of God that we used for salvation. God literally imparted His faith to us, and this says that God has given to every man the measure of faith. Boy, that is powerful. This transformed my life. Because again, I didn't doubt that faith was real and that faith worked and that these testimonies that I heard of, I believed it. But I just thought, God, I wished I had enough faith to do that. And when the Lord showed me that I do have the faith, when I got born again, I was given the faith of the Lord Jesus Christ. I have supernatural faith, and it begins to work when I admit it and acknowledge it. And on the converse, when I don't admit it, When I say, well, faith works, and oh, God, I wished I had it, but God, I just don't have enough faith. That stops your faith from working. When you approach it from, oh, God, I am nothing, and I have nothing, and I can do nothing, but I know that you could do it, would you just please impart something to me? You've already started from a position of unbelief, and it's going to produce the wrong results, the things that you don't want. But when you begin to acknowledge the good things that are in you and say, Father, I need a miracle, and I thank you that when I got born again, you gave me the same faith that you gave everybody else. There's only one measure of faith. You know, if I was serving soup, if we had a soup kitchen going and everybody was coming by and you had your bowl and you were waiting on me to serve you, and if I used this big old ladle and dipped out the soup and put it in your bowl, and then the next person I came and I used a little teaspoon, the next person I used a tablespoon, the next person I used a little straw, the next person I used an eyedropper. Well, those would be different measures of faith and you would get different amounts. But if every person came by and I used one measure, just the measure,

0: these things, it would release this power. If you knew that you had the same faith in you that was in Jesus, that was in Peter, that was in Paul, if you believed it, if you knew it, if you acknowledged it, I guarantee you that faith would begin to be effectual. The fact that most people believe faith works, but we just don't believe we have any of it, that's killing you. When you understand that you have the faith of God, not faith in God, not human faith, your natural human faith in God, but you have God's supernatural faith that was given to you, the same faith that Jesus used, the same faith that Paul used, the same faith that Peter used. When you understand this, it just changes everything. It changes your approach. I used to pray and ask God to give me more faith. When I began to understand the things I'm sharing with you, it literally made my expectation go through the roof because I thought, man, if I've got the same faith that Jesus had, well, then the same works that he did, I am going to do. And it changed my life and changed my experience, and it'll do the same thing for you.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Paulus, zijn doorn in het vlees, wordt heel vaak aangehaald. Om aan te tonen ook dat God wil je niet alles geven of wat dan ook. Maar dat is niet waar. Sowieso, ik heb het ook bij de genezingsseminar gezegd zaterdag. De doorn in het vlees van Paulus was geen ziekte. Paulus maakt heel duidelijk wat de doorn in het vlees was vervolging.
2: Amen.
1: Bovendien, doorn in het vlees was een term die in het Oude Testament al gebruikt werd. Het werd gebruikt voor omliggende vijandige volken. Die werden zo genoemd. Dus Paulus zegt ook, maar goed, laten we maar eens opzoeken. Want ik wil dit is misschien even belangrijk om neer te zetten. In 1 Korinthe, of in 2 Korinthe 12, eerst zond Paulus alle moeilijkheden en vervolgingen op waar hij doorheen gaat omwille van het evangelie. In 2 Korinthe, hoofdstuk 11, dan noemt hij al die zweepslagen, allemaal dat soort dingen waar hij doorheen gaat. En dan in 2 Korinthe hoofdstuk 12, daar begint hij op een gegeven moment over die doorn in het vlees. Maar ik wil je even iets laten zien. Dat Paulus, sommige mensen zeggen, ja maar Paulus, weet je wel. Paulus' gebed van de doorn in het vlees, dat hij God vroeg om hem weg te halen, werd toch niet beantwoord? Werd wel beantwoord. Alleen het was niet het antwoord wat Paulus verwachtte. Maar het werd wel beantwoord. 2 Korinthe hoofdstuk 12. En opdat ik mij door de alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Wat dus gaat om die vervolging. Mensen die achter hem aanreisden, hem lasterden, die constant dat soort dingen. En engel, oftewel in de grondtekst staat een boodschapper van de Satan, om mij met vuisten te slaan, dat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Zeg maar, zie je wel, Paulus heeft 3 keer aan God gevraagd. God heeft niet geantwoord. Jawel, volgende vers. Maar hij heeft tegen mij gezegd, dit is Gods antwoord. Mijn genade is voor jou genoeg. Dus wat was het antwoord? Ik geef je genade om hiermee om te gaan. Ik geef je kracht, de bekrachtiging, om dit te dragen. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Let op, nu gaat hij zijn zwakheden opnoemen. Daarom heb ik behagen in zwakheden. Dubbele punt. Let op. In hoofdpijn, kiespijn. Ik ben mank. Blind in 1 oog. Nee, daarom heb ik een behagen. Welke zwakheden heeft hij het over? Smadelijke behandelingen. In noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig.
2: Amen.
1: Nou, ten eerste zie je dus, dit gaat helemaal niet om ziekte. En waarom? Paulus vroeg aan God om de vervolging van hem af te nemen. Maar vervolging wordt ons beloofd. Alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dus ondanks dat we dat niet leuk vinden, hoort dat wel in de wil van God voor ons leven. Dus God zegt, mijn genade is genoeg. Ik geef je genade, kracht om hiermee om te gaan. Dus Paulus ontdekte de wil van God en toen kon hij stoppen met bidden. En hij veranderde zijn houding. En hij vroeg niet langer, Heer, wilt u dit wegnemen? Maar hij zegt, nu begin ik te zien dat in mijn zwakheden wordt de kracht van God zichtbaar. Want hoe meer ik vervolgd word, hoe meer de Heer zegent. En hoe meer het groeit. En hoe meer, halleluja, prijs God. Dus ja, bij ons ook mensen die je vervolgen, die je lasteren, die je tegenspreken, die je de antichrist noemen. De handlanger van de Satan. Kreeg vandaag nog te horen, de Jezus die jij dient is niet wie je denkt dat hij is. Jij dient stiekem het beest uit openbaringen. Mensen verspreiden allemaal dat soort dingen. Maar ze hebben niet door. Ten eerste de genade van God staat in staat om het te dragen. En ten tweede, hoe meer ze je vervolgen, halleluja, hoe meer de Heer zegent.
2: Halleluja!
1: Halleluja! Maar Paulus stopte met bidden, Heer, neem dit van me af. En hij begon in zijn zwakheden te roemen.
2: Precies.
1: Zie je dat het geen onbeantwoord gebed was?
2: Halleluja.
1: Hij had wel een antwoord van de Heer. Nou, een religie pakt allemaal dit soort dingen. Nou, dit is het ding. Zodra je door de leiding van de Heilige Geest de wil van God weet voor je situatie, hoef je niet meer te bidden, Heer, als het uw wil is. Als je hebt ontdekt dat waar jij voor bidt, de wil van God is voor jouw situatie, nu kan je er in geloof om bidden en te ontvangen. Want je weet dat het de wil van God is. Amen. En wat als je ontdekt dat het niet de wil van God is? hoef je er ook niet meer voor te bidden. En zit je ook niet meer in een onbeantwoord gebed. Amen. Dus, de reden dat heel veel christenen onbeantwoorde gebeden hebben, is omdat ze dingen bidden waar ze helemaal niet voor moeten bidden. En het was hun verantwoordelijkheid om achter te komen voordat ze ervoor baden. Als het gaat om de wil van God, wat zie je nog meer? Mensen die verkeerde dingen vragen aan God. Zoals dingen die hij al heeft gegeven. Dingen die hij al heeft gegeven. Nou, vanavond hadden we onverwachts een gast, dus we gingen frietjes eten. En als ik dan een bord met frietjes van Matthew zijn neus zet, zou het heel raar zijn als hij zegt, papa, mag ik een bord met frietjes? Wilt u mij een bord met frietjes geven? Wilt u mij alstublieft een bord met frietjes geven? Dat zou raar zijn, want het bord met frietjes heb ik hem al gegeven. Maar dit is wat christenen constant doen in gebed. Heer, wilt u bij me zijn? Heer, wilt u alstublieft bij me zijn? Iedere ochtend, Heer, wilt u bij me zijn? En dan weet ze, Heer, wilt u bij die zijn? En wilt u bij die zijn? En wil... Alsof God op een dag zegt, nee, vandaag niet. Nee. Morgen weer een dag, maar... Nou, het ding is, wilt u bij me zijn? Wat zegt de Bijbel? Zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Halleluja. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Halleluja. En Jezus zegt, op die dag zult u zien dat ik in mijn Vader ben. En u in mij en ik in u. Jezus zit hier, hij zit in je. Hij die in u is. Dus mensen zeggen, Heer, wilt u bij me zijn? Hallo, hij zit in je. Mensen vragen dingen die God al gegeven heeft. Heer, wilt u mij beschermen? Hij is bij je, hij is je schild, hij is je trouw, hij is je panzer. Halleluja. Geen onheil zal je tent naderen, dat zijn beloftes uit het woord van God. Amen. Dus dingen vragen die al lang gegeven zijn. Ook dat is bidden in ongeloof. Het zijn bidden die, het zijn gebeden zonder geloof. Of mensen vragen dingen aan God die ze zelf moeten doen. Zoals, Heer, geef mij geloof. Nee, zo werkt geloof niet. Heer, bekeer me. Nog zo eentje, ja. Bekeer, de Bijbel zegt, bekeer je. Ik zeg, bekeer me. Nee, bekeer je. Me, je, me. Sommige kerken zitten al 500 jaar sinds de reformatie. Me, je. En ze hebben één tekst uit klaagliederen. Waar staat, Heer, bekeer me. En alle andere teksten daarna zeggen, bekeer je. En klaagliederen is geschreven rond de ballingschap. Waar God zei, je moet je bekeren. En mensen zitten nog steeds, Heer, bekeer me. Heer, laat mij geen zorgen meer maken. Nee, jij zegt, maak je geen zorgen. Werp je zorgen op de Heer. Dat zijn dingen die jij moet doen. Heer, vernieuw mijn denken. Nee, jij moet je denken vernieuwen. Ja. En dat Heer, help me die te vergeven, Heer. Nee, jij vergeeft ze. Zet een stap in geloof. Kom op, stap over je gevoel heen. Dat is ook, Heer, laat me niet meer zondigen. Dan moet hij je doodschieten. Deze meneer zegt het iets netter, dan moet hij je thuis halen. Nou, het probleem is niet dat mensen dit niet oprecht bidden of vanuit een goed hart bidden. Maar het zijn dingen waarvan God zegt dat wij ze moeten doen. Wij moeten dit doen. Amen. Maar dit zit er heel diep in bij christenen. Dit zit er heel diep in bij christenen. Omdat ze, dit zie je met genezing, dit zie je met zegen, dit zie je met gebed. Mensen leggen veel meer bij God neer dan wat er bij God ligt. Omdat ze dan God de schuld blijven geven van dingen. Ze hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen over hun leven. Over hun manier van denken. Over hun geloof. Want als je alles maar legt bij God, hoef jij nooit iets te doen. Precies. En dit zie je constant. God dit, God dat, God heeft die niet genezen. God heeft al lang genezen. Door zijn striemen ben je genezen. Ligt niet bij God. Ligt niet bij God. God heeft dit niet gegeven. Nou, wacht even, als mensen dit snappen, is het de wil van God? Ja, oké, dan moet jij, is het jouw taak om het in geloof te gaan bidden en te ontvangen. Dus mensen geven zichzelf vaak ook weg met wat ze zeggen. We gaan het binnenkort ook hebben, misschien volgende week al, over volharden in geloof. Want er is een aspect van volharden in geloof. Geloof volhardt net zo lang tot het heeft ontvangen waar het voor gelooft. Dus mensen die zeggen, ja, we hebben er 12 jaar voor geloofd en het is niet gebeurd. Nou, dat betekent dus dat je opgegeven hebt. Je hebt opgegeven. Dus, en sommige mensen die stellen, zijn net als fariseeërs, die stellen geen vraag om iets te leren. Ze stellen een vraag als een valstrik. De fariseeërs wilden niet iets leren van Jezus. Ze wilden een strik voor zijn voeten werpen, waar hij in zou stappen. Dus ik moest een interview doen voor een jongerenorganisatie over genezing. En gewoon om ze te activeren in genezing. En voorgangers mochten dan vragen stellen. Nou, de meesten stelden niet een vraag om iets te leren. Ze stelden een vraag om een strik te spannen voor je voeten. Dus een van de vragen was, hoe ga je om met mensen die niet genezen? Nou, mijn vraag terug was, wanneer ben je gestopt om te geloven voor genezing voor ze? Blijkbaar ben je gestopt. Ligt niet aan God, ligt aan jou. Jij bent gestopt met geloven voor genezing. Want jij gaat ervan uit dat ze niet genezen. Hoe ga je om met de mensen die niet genezen? Dus ze geloven God blijkbaar, maar dat is niet echt geloof, want het heeft opgegeven. Voor genezing, ze zien het niet, ze geven het op en ze geven God de schuld. Kijk, want anders is de vraag heel simpel. Hoe ga je om met mensen die niet genezen? Je begraaft ze. Ik zeg soms dingen even scherp om mensen wakker te schudden. Maar heel vaak van dat soort vragen worden niet gesteld om iets te leren. Weet je, wanneer ben je dan gestopt om te geloven voor genezing met die persoon of voor die persoon? En dus als je blijkbaar gestopt bent, ligt daar ook het probleem. 99 van de 100 keer geven mensen zichzelf al weg met wat ze zeggen. En hoe ze het zeggen. Dingen met 100 man gebeden. Je hoeft niet meer 100 man te bidden. Ze geven zichzelf weg met wat ze zeggen. We hebben dat geprobeerd. Ah, Jezus zegt niet als je het probeert. Hij zegt als je het gelooft. Ze geven zichzelf altijd weg met wat ze zeggen. Amen. Nou, wat is nog meer belangrijk? Dus we moeten ervan verzekerd zijn dat God wel al je gebeden verhoren. We hebben net gehad over de wil van God. En nu is het bidden met geloof. Bidden met geloof. Alles wat u in het gebed vraagt. In geloof. In geloof. Zult u ontvangen. Dus een voorwaarde. Kijk, er zijn 2 voorwaarden uit mijn boek. Is bidden naar de wil van God. En dat betekent dus dat jij ontdekt wat de wil van God is. En daarna komt bidden in geloof. Want je moet in geloof bidden. Alles wat u in gebed vraagt, in geloof zult u ontvangen. In geloof. Johannes zei, dit is de vrijmoedigheid. Wij weten dat hij ons verhoort. Dat is geloof. Hij weet het zeker. Hij weet het zeker. Dus ook Johannes, hij gebruikt misschien een andere term, maar het is nog steeds geloof. Ga eens mee naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan iedereen overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Niet misschien, altijd. Zie je, altijd als de Bijbel spreekt over gebed, staat er dat je krijgt waar je voor bidt. Maar, daar staat de maar. Er is dus een voorwaarde. Maar laat hij er in geloof om vragen. En daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt, lijkt op de golf van een zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hele duidelijke voorwaarden. Dus soms zeggen mensen, ja, ik heb het niet zo goed begrepen. Nou, daar moet je moeite voor te doen, om dit niet goed te begrijpen. Je hebt vaak theologen nodig om het ingewikkeld te maken. Amen. Maar laat er een geloof om vragen. Zo duidelijk. Wanneer je vraagt, moet je erin geloven om vragen. Dus je gelooft dat je het ontvangen wordt. En daarbij niet twijfelen. Nog een keer Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zult het krijgen. Jezus zegt niet, geloof dat je het ontvangen hebt wanneer je het voelt. Of wanneer je het ziet. Nee, je gelooft dat je het ontvangen hebt. Wanneer? Op het moment dat je bidt. Dus dit zijn die geloofsprincipes. Je vindt de wil van God uit. Nou, vervolgens hebben we ook gezegd, kijk, het feit dat je weet wat de wil van God is, betekent nog niet dat je er geloof voor hebt. Dus je kan weten dat het de wil van God is om jou te genezen, of dat genezing de wil van God is, maar dat is iets anders dan dat je geloof hebt voor je genezing, om je genezing te ontvangen. Want het een kan hoofdkennis zijn, het andere is persoonlijk geloof. Dus je zoekt de wil van God uit. Je gaat daar je geloof in vestigen. Want hoe komt geloof? Door het horen en het horen van het woord van God. Dat betekent ook dat je je geloof gaat bouwen voordat je bidt. Want je moet geloof hebben als je bidt. Jij zegt niet, je gaat eerst bidden en daarna proberen geloof te bouwen ergens voor. Alles waarom jullie vragen, bidden en vragen, geloof dat je het ontvangen hebt. Dus je zet je geloof vrij, je zet je geloof aan het werk op het moment dat je bidt. Op het moment dat je bidt. Nou, nog een keer over die daarom. Jezus zei eerst, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg je, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. En daarom, zegt Jezus. Nou, wat is eigenlijk die daarom? Daarom zeg ik jullie. Waarom zegt Jezus dat? Waarom zegt Jezus dat je alles krijgt waar je voor bidt in geloof? Omdat hij hiervoor heeft gezegd dat je alles krijgt wat jij zegt met geloof. Als God al doet wat jij zegt, hoeveel te meer wat je bidt? Als christen zouden beseffen hoeveel kracht er zit, hoeveel autoriteit er zit aan de woorden die ze in geloof spreken, is het nog veel makkelijker om geloof te hebben voor je gebedsverhoring. Als God al autoriteit koppelt aan de woorden die je spreekt, hoeveel te meer aan de gebeden die je bidt. Amen. Dus als je bidt voor genezing, ook genezing valt onder alles. Alles waarom jullie bidden, dat is ook genezing. Genezing is de wil van God. Maar wanneer geloof je dat je genezing ontvangt? Op het moment dat je bidt. Geloof je dat je het ontvangt? Dus je bidt voor je genezing. Dus je bouwt, verzoekt eerst uit. Wat is de wil van God? Je bouwt daar je geloof in totdat er zekerheid is. Dan bid je ervoor en dan geloof je dat je het ontvangt. Ongeacht wat je voelt.
2: Dat je het al ontvangen hebt.
1: Ja, je hebt het al ontvangen, zegt de Bijbel. Als je wacht geloven met geloven totdat je voelt dat je genezen bent, zul je het nooit krijgen. Maar als jij gelooft dat je genezen bent, ongeacht wat je voelt, zou je het ontvangen. En hier gaan mensen de mist in. Ze bidden, en daarin is genezing een mooi voorbeeld. Ze bidden voor genezing. Ze zeggen amen, maar ze voelen het nog. En ze zeggen het is niet gebeurd. En ze missen het. Want of dat ze het ontvangen hebben, baseren ze niet op hun geloof, maar op hun gevoel. En als ze het nog voelen, zeggen ze het is niet gebeurd. Dus dan wandelen we niet naar geloof, je wandelt naar gevoel. Dus een tijd terug bad ik ook voor een, was een ernstig ziek persoon, werd in een samenkomst gebracht. Legde handen op ze, zei de amen. Eerst wat zegt, ik voel het nog. Ik voel het nog. Zijn die mensen aan het geloven? Nee, wat zijn ze aan het doen? Ze zijn aan het voelen. Ze zijn aan het voelen. En je ziet het verschil of mensen aan het voelen zijn of aan het geloven. Dus ook met genezingsdiensten. Heel vaak zeg ik, nu moet je doen wat je niet kan doen. Ik vind dat het verhaal nog van die vrouw, die had een gezwel op de voet en ze had pijn met lopen. En ik zeg, nu moet je doen wat je niet kan doen. Boom, ze sprong overeind, ze begon te sprinten. Dat was niet voelen, dat was geloven. Voelen is kijken. Dat is voelen. Boom, ze sprong op, Ze begon te sprinten en tijdens het rennen, boem, verdween het gezwel. En het gezwel was weg. En ze getuigde. Dus ook in Nederland kunnen gewoon makkelijk gezwellen verdwijnen tijdens diensten. Als je de mensen uit hun gevoelsgebied kan krijgen. En in het geloofsgebied kan krijgen. Want alles is mogelijk voor degene die gelooft, niet voor degene die voelt. Niet voor degene die voelt. We zijn gelovigen, geen gevoeligen. Precies. Ik ben hypergevoelig. Nee, ik ben hypergelovig. Ze gelooft dat je het ontvangen hebt. Wat is geloof? De zekerheid van de dingen die je hoopt. Het bewijs van de dingen die je niet ziet. Het geloof nu is. Dus wanneer is het geloof? Op het moment dat je bidt. Nu is. Nu heb je het. Want nu heb je geloof aan het werk gezet. De zekerheid van de dingen. Je bent absoluut verzekerd. Absoluut verzekerd. En het bewijs. Halleluja. Dus, bid op basis van het woord. Bid op basis van het woord. Ga staan op het woord. Heel vaak, dat is trouwens ook interessant, als je het boek Handelingen leest. Sowieso, sommige mensen zeggen, waarom is er weinig kracht in de kerk? Nou, er zijn veel redenen voor. Maar als je de preken bestudeert in Handelingen. Je moet Handelingen 2 bijvoorbeeld eens lezen. En dan, wanneer Petrus spreekt, de Bijbelteksten aanvinken. Er staat geschreven. Je legt druk op het woord. Paulus zei tegen Timotheus, Timotheus, predik het woord. Dus ook als ik genezingsdiensten preek, de Bijbel zegt. Heb je Billy Graham wel eens zien preken? The Bible says. Mensen moeten het woord horen. Want geloof komt door te horen van het woord. Amen. Je moet niet je gevoel preken, niet je ervaring. Ja, ik heb ook een keer meegemaakt. En toen die, en die denkt dit. En die theoloog zegt dat. En daar is een keer dit. Je moet dus gewoon naar de meeste predikers luisteren. En aanvinken hoeveel Bijbeltekst je hoort. Als je al een Bijbeltekst hoort. Of eentje, of een halve. Nee, de Bijbel zegt. Als mensen gewoon zouden preken wat de Bijbel zegt. Amen. Dan komt er zoveel meer kracht. Het haalt alle theorieën, alle theologieën, alle eigen ideeën, haalt het eruit. De Bijbel zegt. Amen. Leg druk op het woord, amen. Helpt het iemand? Ik weet dat het geen school van predikers is, maar krijgt het er wel gratis bij. Daarom gaan we ook die fulltime revival en ministry school opzetten in 2023. Om een nieuwe generatie predikers te trainen in Nederland. Nederland is geestelijk in een beroerde staat. Ik weet, het hoort niet bij het onderwijs, maar je krijgt het gratis bij. Waarom? Omdat God heeft op ons hart gelegd om een school te starten. Voor mensen die roeping ervaren voor voltijd bediening. En als je erover nadenkt, er is niemand die dit nu doet in Nederland. Je hebt bijbelschooltjes al tussenjaar. Als je niet weet wat je wilt doen het komende jaar, kom dan naar bijbelschool. En ze leren de aardappels schillen, pannenkoeken bakken. En een... Natuurlijk leren ze ook bijbelse dingen, maar... Het niveau zal je... Het is niet om... Daarom noem ik geen namen. Het niveau is om te huilen. Ik spreek soms op dat soort scholen aan het eind van het jaar. De helft is niet gedoopt in water. Eind van het jaar volgt het bijbelschool. De helft is niet vervuld met de geest. Ze spreken niet in tongentaal. En er is niemand die nu de volgende generaties, predikers, apostelen, profeten, herders, leraren, evangelisten, niemand die ze traint. Nou, dat betekent, als we dat niet doen, hebben we een heel groot probleem. Over 10 jaar, over 15 jaar, dat is nu al een probleem voor veel gemeentes. In veel gemeentes heeft de voorganger de leeftijd van een dinosaurier. En er is geen jonge generatie. En sommigen zeggen, is dat erg? Nou... Ik hoorde de laatste voorganger zeggen, dat vond ik mooi. Hij zei, joh, op het moment dat ik 60 ben, moet ik er gewoon mee stoppen. Hij zei, ik word wel overzien van de kerken die ik geplant heb. Hij zegt, maar ik moet niet verwachten als ik nog ver in de 60 ben, dat ik in een gemeente de jongeren kan aanspreken. Ik heb geen idee meer wat een leefwereld is. Dus er moet gewoon een jonge, krachtige voorganger op zitten. En laat mij hem maar coachen en discipelen. En dacht ik, ja, er zit wat in. Maar nu in Nederland, er is niemand die ze traint. Dat betekent, ze zijn er straks niet. Je ziet het nu al. Mensen denken dat er veel krachtige bedieningen zijn. Maar hoeveel plekken zijn er waar je naar genezingsdiensten kan, bevrijdingsdiensten kan? Waar je gewoon, wat gewoon krachtige bedieningen zijn, waar de kracht van God is. Dat is weinig. Dat is weinig van mensen die uren rijden. Krijgen weet ik voor hoeveel mails, iedere dag, met mensen met vragen voor gebed, genezing, bevrijding. We hebben gewoon een nieuwe generatie nodig. En die niet allerlei moderne dingen leren preken. Ja, ik heb een heel zwaar en moeilijk leven en ik zat ook in een burn-out en toen dit en toen dat. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. Paulus ging niet rond prediken dat hij overal een burn-out had. Oké, nu genoeg hierover, denk ik, want anders ben ik... Als je een roeping ervaart voor fulltime bediening, schrijf je in voor de Revival and Ministry School. Halleluja. Fulltimebibleschool.nl, dit was het eind van de reclamespot.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
4: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Bid het woord. Dus als je handelingen bestudeert, ze predikt het woord. Het woord. Het woord zegt. Het woord zegt. Het woord zegt. Maar ook gebeden. Ze baden het woord. Gaan ze mee naar handelingen? Ik wil het gewoon laten zien. Is dat niet in mijn aantekeningen? Je krijgt het er weer gratis bij. Handelingen hoofdstuk 4. Vers 23. Hier waren ze net losgelaten. Ze waren gevangen genomen. Nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, vieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en aarde hebt gemaakt, die de zee gemaakt, voor alle dingen die erin zijn. En die bij monden van uw David, uw knecht, gezegd hebt. Boom, hier is het woord. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer. Psalm 2 en zijn gezalfde. Daar staat ook: God zit op zijn troon en hij lacht. Want in waarheid tegen uw heilige kind Jezus, u gezalfd hebt, zijn Herodes, Pontius Pilatus samen met de heiden en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat gebeuren zou. Nu dan, sla acht op hun bedreigingen. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, dat uw hand uitstrekt tot genezing. En het teken en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord van God vrijmoedig. Halleluja. Zie je dat? Die bemonden van David heeft gezegd, begon het woord uit te bidden. Gebed gebaseerd op het woord. Dus voordat je ergens verbidt, zoek uit, wat zegt het woord? Dus hoor Gods woord, lees Gods woord, bid op basis van Gods woord. Vader, u zegt in uw woord, of op grond van uw woord. Waarom? Als je in geloof gaat staan, ga je op het woord staan. Je gaat op het woord staan. Amen. Nou, verder nog even, hoe gebruik je je geloof? Door te handelen. En door te spreken. Dus wanneer je ergens voor bidt, moet je ook afvragen, wat is jouw taak om hierin te doen? Wat is jouw taak om hierin te doen? Want ook jij hebt een verantwoordelijkheid. En soms moet je daarnaar vragen. Ik kom ooit een keer in een kerk waar ik regelmatig sprak. En een van die oudsten die kwam meteen boos naar me toe. Ja, jij preekt over voorspoed en zegen. Maar deze, we hebben vrienden van ons en die hebben al jarenlang financieel tekort. En iedereen bidt voor ze. En ze hebben nog steeds financieel tekort. En dan kom jij aan met je boodschap van voorspoed. En ging helemaal los. En ik zei, joh, mag ik één vraag stellen? Ja, wat dan? Hoeveel uur werken ze in de week? Nou, het kwam erop neer dat die vrouw had geen baan. En die man die werkte 20 uur. En ik zei, waarom werkt hij niet voltijd? Ja, ja, daar heeft hij niet zo'n goed gevoel bij. Nou, er is niks mis met mijn boodschap. Er is iets mis met zijn hoofd. Volgens mij werken ze in zijn hoofd ook in ploegendienst. Zie je, mensen bekritiseren een boodschap. Maar de Bijbel zegt, wie niet werkt, zal niet eten. God zegent het werk van je handen, niet je kont om op te zitten. Dus er is niks mis met de boodschap. Er is iets mis met de mensen soms die het horen. En die ermee aan de haal gaan. Dus door te spreken en te handelen. Nou, wat is zijn taak? Is gewoon werken. In Brabant zegt dan, werken mee uw bast. Werken mee uw bast. Door te handelen. Nou, hetzelfde geldt. Ik weet dat ik het hier vaker over heb gehad, maar ga eens mee naar Filippenzen hoofdstuk 4. Dus ik wil je altijd aanmoedigen, als het gaat om beloftes. God geeft een belofte. Als God een belofte geeft, zoek uit of er voorwaarden bij staan. Jullie moeten oppassen voor frontrunners, hier word je echt gehersenspoeld. Nou, dit is zo'n belofte die veel mensen claimen, zoals je zou kunnen zeggen, of waar ze op gaan staan, of die ze proclameren. In Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, dit is een hele krachtige belofte. Maar er is een voorwaarde. Paulus zegt dit tegen iemand. Paulus zegt namelijk in vers 18, laten we het vers ervoor eens lezen. Want wat was hier namelijk gebeurd? De Filippenzen, dat kan je weer lezen in, even kijken hoor. Vanaf vers 16. Ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets toegestuurd wat ik nodig had. Dus de Filippenzen stuurden Paulus regelmatig geld toe voor zijn bediening. Dan zegt Paulus in vers 17, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus arm was? Ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, welgevallig, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. Van alles wat u nodig hebt. Zie je dat? Paulus zegt, ik heb alles ontvangen wat ik nodig heb. En nu zullen jullie alles ontvangen wat jullie nodig hebt. Dus de belofte is, God voorziet in alles wat je nodig hebt. Maar de voorwaarde is zaaien en oogsten. Het is partnerschap. Ze waren partner met de bediening van Paulus. Ze stuurden hem regelmatig geld toe. Ze zegenden zijn bediening. Ze zorgden dat Paulus voorzien was. En nu zegt Paulus, nu gaat God jullie voorzien. Dus als het gaat om zegen, altijd als God belooft om te geven, staat er een voorwaarde bij. God zal je schuren doen overlopen. Maar daarvoor staat, breng de tiende. De Bijbel zegt in Spreuken 3 vers 9. Vereer de Heere met je bezit, met de eersteling of het beste van je opbrengst. Dan zullen je perskuipen overlopen. Je kan niet alleen claimen, halleluja, mijn perskuipen zullen overlopen. Als je niet God eert met je bezit. Je kan niet oogsten als je niet zaait. Het is zaaien en oogsten. Dus dat zijn voorwaardes. En ieder gebied uit het woord werkt anders. Dus voorspoed en zegen werkt niet door bidden en vasten. Je kan bidden en vasten dat je een ons weegt. Het scheelt hooguit wat geld met boodschappen doen. Maar bidden en vasten wordt nergens gekoppeld aan de zegen. Andere principes wel. Zoals geven, zoals spreken, zoals geloven. Heel veel andere principes. Ik wil nog een keer een boek erover schrijven. Op onze business school onderwijs ik het. 20 Bijbelse principes om te leven in voorspoed. Er zijn 20 dingen. Ik heb ontdekt in het woord van God. Die God direct koppelt aan zijn zegen. Maar bidden en vasten is er geen van. Bidden en vasten is wel een sleutel als het gaat om de kracht van de Heilige Geest in je leven. Dus je moet weten van waar je mee bezig bent, wat is een sleutel? Als ik meer kracht van de Geest wil, begin ik al te bidden en te vasten. Dat er een sleutel is die daaraan gelinkt wordt. En die wordt niet gelinkt aan voorspoed. Dus ieder gebied heeft zijn eigen sleutels. Het Koninkrijk van God werkt met sleutels. Zeg eens sleutels. Jij zegt, ik zal jullie de sleutels van het Koninkrijk geven. Het Koninkrijk werkt met sleutels. Jezus verweet de Farizeeën, uit mijn hoofd in Lucas hoofdstuk 11, jullie hebben de sleutels van kennis weggenomen van de mensen. Vers 52. Dus het werkt met sleutels. Dus heel veel dingen werken met sleutels. Nou, als je een sleutel hebt, weet je hoe je een bepaalde deur moet openen. Prediking werkt met sleutels. Wil je prediken met resultaat? Predik het woord. Het woord zegt. Het woord, dat is een sleutel voor prediking. Dus zo heb je allerlei sleutels. Die je moet zien te ontdekken in het woord van God. Amen? Helpt dit iemand? Nou, je gebruikt je geloof ook door te spreken. Dus, als het gaat om bidden in geloof, het heeft geen zin om te bidden in geloof als je volgens het tegenovergestelde laat spreken. Voor sommige mensen, die kunnen bidden tot ze rondzwegen. Je kan voor ze bidden tot je vingerafdruk in hun voorhoofd staan. Maar er gaat niks gebeuren. Want het probleem zit 2 centimeter onder hun neus. En het is hun mond, niet hun snor. Wat ze zeggen. Jij zegt, jij zal hebben wat je zegt. Dood en leven is in de macht van de tong. Dus wat je spreekt, zorg dat wat jij spreekt in lijn is met wat je gelooft en wat je bidt. Mensen gaan laten voor zich bidden voor genezing, maar ze veranderen hun woorden niet. Ja, ik ben zo ziek, de arts zegt dit. Het is heel lastig, het is heel zwaar. Weet je, dit gaat ook niet zomaar over. Dit is ook chronisch, dit is ook ongeneeslijk. En ze blijven dat zeggen en zeggen en zeggen. En volgens overlijden ze. En wie krijgt de schuld? God. Ja, er is ook nog voor ze gebeden. Gebed helpt niet. Want het zit de woorden uit de mond. Door te handelen. Dus die andere geloofsprincipes gelden ook nog steeds. Er kwam een keer een vrouw bij Smith Wigglesworth. Die stond in de gebedsrij voor de hart. En Smith Wigglesworth, die bedient haar. En die zegt amen. En die vrouw die loopt uit de rij en die gaat weer achter in de rij staan. Hij zegt, mevrouw, wat doet u? En die vrouw zegt, maar ik voel het nog. En Smith Wigglesworth zegt, mevrouw, er is niks mis met uw hart, er is iets mis met uw geloof. Nou, dat was vrij direct, maar het wel gelijk. Het probleem zat met het geloof. Want ze wilden wachten met geloven totdat ze het voelden. Nou, om af te ronden. Matteüs 18, vers 19. Matteüs 18, vers 19. Laten we het hier ook nog eens even over hebben. Ik zeg niet dat het de laatste tekst is.

Nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor jullie laten gebeuren. Volgens mij zegt de HSV, eenstemmig verlangen. Het zal u ten deel vallen. Het zal u ten deel vallen. Nou, gaaf getuigenis wat ik hierbij heb is, misschien heb ik het al een keer verteld over een campagne wat we deden. We hadden een sporthal afgehuurd. En we deden een campagne, evangelisatiecampagne. En vlak voordat de avond begon, kwam een van de medewerkers, die kwam naar me toe. En die zei, Tom, ik moet nu gaan. Mijn ouders hebben net gebeld. Mijn oma is met de ambulance afgevoerd. En ze gaat sterven, er is iets gebeurd. En ze is nu naar het ziekenhuis, moet nu afscheid nemen. En ik vroeg, wil je dat je oma sterft? Dat was een hele rare vraag. En ze zei, nee, mijn oma is verder gezond. Er was ook niet echt iets aan de hand. Er is gewoon in één keer iets gebeurd. Dus was... En ik zei, joh. En ik las deze tekst voor. Ik zeg, kijk wat hier staat. Het is twee eenstemmig op aarde iets vragen. Wat het ook is, het zal hun ten deel vallen. Ik zeg, geloof je dit? Ze zei, ja, ik geloof het. Dus ik zei, nou, ik zeg, er kan nog een ander medewerker bij staan. Ik las ook de tekst voor. Ik zeg, joh, dan gaan we nu eenstemmig vragen op dit moment dat je oma geneest. En dan geneest ze. En ze zei, ja, is goed. En we baden, pakten elkaar handen vast. En we zeiden, vader, op dit moment in de naam van de Heer Jezus Christus, u zegt in uw woord, in Matthäus 18, vers 19, wanneer twee op aarde iets eenstemmig verlangen, u zal het er geven. Op dit moment verlangen we eenstemmig, stemmen we in dat de oma geneest in Jezus' naam. Amen. Dat was het. En ze werd gebeld. En de moeder zei, weet je niet wat er gebeurd is? Oma is bijgekomen, ze is helemaal bij zinnen, er is niks meer aan de hand, je kan daar blijven. Boom, draai er meteen om. Nou, ja, en we zijn weer doorgegaan met de campagne. Halleluja. Nou, heel vaak zeggen mensen in een gemeente met een gebedsverzoek. Hè, we hebben wel met 50 mensen gebeden. Waarom is het niet gebeurd? Nou, ten eerste, Jezus zegt wanneer je eenstemmig. Dus het gebed moet eenstemmig zijn. Dat betekent dat je allemaal voor hetzelfde bidt. Daarom bid ik liever met z'n tweeën dan met z'n vijftigen. Want als ik alleen met iemand bid, als ik alleen met deze broer hier zou bidden, kunnen we heel makkelijk met z'n tweeën afstemmen waar we voor bidden en waar we voor geloven. Maar je zegt in de hele zaal, laten we met z'n allen bidden. En iedereen bidt wat anders. Dus stel je voor, broeder Hans is ziek. En ze beginnen met z'n allen te bidden. En de een bidt dat broeder Hans door zijn ziekte zal getuigen van de Heer. De ander bidt dat de Heer broeder Hans kracht geeft om het te dragen. Weer een ander bidt dat de artsen wijsheid zullen hebben om te opereren. Weer een ander bidt dat er geen operatie nodig is. Weer een ander bidt dat de Heer hem zonder pijn thuis haalt. Weer een ander... Het helpt heeft geen zin. Jij zei eenstemmig. Dus het moet samen één stem vormen. Dus er is niet afgestemd waarvoor ze bidden. En ten tweede is er niet afgestemd waar ze voor geloven. Dus waar geloof je God voor? Weet je, de een gelooft dat hij gaat genezen, de ander niet. De ander gelooft dat God zijn ziekte gaat gebruiken. Dus wanneer je met elkaar bidt, stem af waarvoor je bidt en waarvoor je gelooft. En wat het woord zegt daarover. En dan kom je er al snel achter dat je met heel veel christenen helemaal niet kan instemmen. Bovendien zijn heel veel mensen niet aan het geloven, ze zijn aan het hopen. Want je zegt amen. Zeg je, is het gebeurd? Ik hoop het. Nee, er is niks gebeurd. Want we hebben niet ingestemd. Ik was aan het geloven, maar jij was aan het hopen. Je zei, ik hoop het. Dus, dat zijn principes. Nou, ik wil nog even iets zeggen over volhardend bidden. Volhardend bidden. De Bijbel leert ons over volhardend bidden. Of volharding, laat ik het even volharding even in het algemeen noemen. Ik wil hier volgende keer dieper op ingaan. Maar, kijk, in mijn boek Bidden is ontvangen. Een van de redenen waardoor mensen niet ontvangen is dat ze niet volhardend bidden. Maar het is de laatste reden die ik beschrijf. Waarom de laatste reden? Dat is vrij simpel. Omdat het helemaal geen zin heeft om te volharden in gebed als je verkeerd bidt. Dus je moet eerst die andere dingen tackelen, zodat je weet dat mensen goed bidden. Want anders zijn ze aan het volharden in iets verkeerds.

0: Dus als het gaat om volharding in gebed. Kijk, het heeft geen zin om te volharden in gebed als je de wil van God niet kent. Of als je geen geloof hebt, of als je geen actie onderneemt. Als je blijft volharden, terwijl die andere dingen niet kloppen, ben je over 20 jaar nog steeds aan het volharden. Zonder dat er iets gebeurt. Nou, Jezus zei in gelijkenis dat men altijd moet bidden, niet de moed moet verliezen. Nou, ik heb het gehad over die verschillende soorten gebed. Nou, wat is nogmaals het verschil tussen volhardend bidden bij voorbeden en bij het gebed van geloof? Bij voorbeden betekent het dat we blijven volharden in het bidden. Bij het gebed van het geloof betekent dat we blijven volharden in het geloven. Dus bij voorbeden, nogmaals, is het goed om hetzelfde te bidden. Paulus zegt, daarom houden wij niet op voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In andere woorden, hij blijft bidden. Efeze 6 vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bid in de geest, daarin waakzaam bent en met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus als het over voorbeden gaat, heeft Paulus het altijd over volhardend bidden en dan bedoelt hij blijven bidden. Misschien moet ik met toch wat heilige koeien aan het slachten. Zal ik er nog een slachten?
1: Ja, joh.
0: Ja? We hebben een stal vol. Daar gaat er weer een. Als het gaat om het doen voor voorbeden. En Paulus doet voorbeden. Bidt hij nooit voor de ongelovigen. Hij bidt nooit, Heer, laat mensen tot geloof komen. Wat bidden heel veel mensen? Altijd, Heer, laat mensen tot geloof komen. Weet je waar Paulus altijd voor bidt? Voor de gelovigen. Heer, open een deur. Geef ze vrijmoedigheid om te spreken. Geef ze. Hij bidt altijd voor de gelovigen. Dat zij open deuren krijgen. Dat zij met vrijmoedigheid het woord zullen spreken. Dat het woord van de Heer niet gehinderd wordt. Nooit voor de ongelovigen. Bid voor arbeiders. Dus als het gaat om voorbeden, kijk, ik heb hier ook iets opgedeeld op de conferentie. Je moet nooit gehoorzaamheid vervangen voor gebed. Dat is het probleem. Ik vroeg het op de conferentie ook. Wie zit hier in een kerk waar regelmatig voor opwekking wordt gebeden? Steek je hand in de lucht. Waar mensen bidden, Heer, geef opwekking. Heel veel kerken. En dat is ook helemaal geen verkeerd gebed. Maar het is helemaal niet moeilijk om opwekking te hebben als je wandelt in gehoorzaamheid. Want wat is opwekking? Mensen die tot geloof komen, gedoopt worden, vervuld worden met de Heilige Geest, bevrijd worden van demonen, die genezen worden van ziektes, die gediscipeld worden en het weer verspreiden. We hebben constant opwekking. Maar ze zijn allemaal aan het bidden voor opwekking zonder dat ze gehoorzamen. Want ze gaan er niet op uit om het evangelie te vertellen. Ze drijven geen demonen uit. Ze genezen geen zieken. De waterdoop wordt afgezwakt. Er wordt niet bewogen in de gaven van de Heilige Geest. Een levensstijl bijvoorbeeld van bidden en vasten wordt niet onderwezen. En wat, hey, we zijn aan het bidden, we zijn aan het bidden. Nee, je hebt je gehoorzaamheid vervangen voor gebed. En dat laat je wel religieus voelen, maar er is geen vrucht. En dat is een probleem op heel veel plekken. Je moet eens opletten, gemeentes met 500 man. Die hadden bidden voor opwekking. Maar als je met 500 christenen nog geen opwekking, wat zal er gebeuren? Als iedereen de straat op gaat, het evangelie deelt. Als iedereen op zijn werk het evangelie deelt. Als iedereen in de sportschool, in de tram, in de metro, over waar ze komen, het evangelie deelt. Als ze handen gaan leggen op zieken. Als ze demonen uit gaan drijven. Als ze mensen in hun straat gaan dopen. Als het evangelie brengen. Heb je opwekking? Je kan bidden tot je een ons weegt. Stop met bidden, ga wat doen. Even een bruggetje over voorbeden. Dus Paulus bidt altijd voor de gelovigen. Ga de Nieuw Testamentse brieven maar lezen. Kijk hoe die bidt. En ook als die gebed vraagt. Bid voor ons, dat het woord van de Heer zullen loop mag hebben. Dat we met vrijmoedigheid zullen spreken. Dat we een open deur zullen hebben. Daar bidt hij voor. Ik wil dus niet zeggen dat het verkeerd is van Heer, open hun hart. Maar de Heilige Geest staat klaar. Hoe gaan ze tot geloof komen? Door het horen van het woord. Hoe zullen ze horen als er niemand is die predikt? Hoe zullen ze horen als er niemand is die gaat? Dus daar ligt de sleutel. Daar ligt de sleutel. Dus volharding in gebed en dan volharding in geloof. Dus als het gaat om het gebed van geloof, blijf je volharden in het geloven. In andere woorden, je blijft je geloof gewoon aan het werk zetten. Je gaat niet wandelen naar gevoel, naar omstandigheden. Jouw geloof is het bewijs dat je het ontvangen hebt. Weet je nog? Het geloof is het bewijs. Dus het feit dat je het gelooft is het bewijs dat je het ontvangen hebt. Niet wat je ogen zien. Dus je blijft gewoon staan. En wat doe je? In de tussentijd kan je God al danken. Net zoals Jezus zei. Heer, ik dank u. Johannes 11, 41. Jezus dankte al van tevoren. Dus je kan God al danken. Amen. Nou, als we op deze manier ons gebed gaan toepassen, dan zal het er heel anders uitzien. Amen. Als we gaan bidden, beseffende, God zal al onze gebeden verhoren. Wij moeten uitzoeken wat de wil van God is. Als het de wil van God is, gaan we dan met geloof voor bidden en blijven we staan, net zolang dat we het ontvangen hebben. Als het niet de wil van God is, hoeven we er niet voor te bidden. Amen. En dan zegt Jezus, alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zul je ontvangen. Snap je hoe Jezus dat kan zeggen? Als je deze principe snapt, dan kan je zeggen, alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zult ontvangen. Want geloof komt waar de wil van God bekend is. Als het niet de wil van God is, hoef je er ook niet om te vragen. Heb je dat probleem niet? En als het wel de wil van God is, zet je geloof erop en ontvang je het. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio. God.
4: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van een levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. En we zijn bezig met het boek van Colossenzen. En we zijn inmiddels nog steeds bij Colossenzen 3. We hebben maandag en dinsdag alleen Colossenzen 3, vers 1 tot met 4 gedaan. En we gaan verder naar vers 5. En natuurlijk, ik heb nog veel om te zeggen over Colossenzen 3, vanaf vers 1 tot met vers 4. Het is belangrijk om te zien wie wij zijn in Christus. En Paulus, door zijn brieven heen, geeft hij heel veel nuggets over ons plaats. Waar we zijn in Christus, onze autoriteit eigenlijk. Where we are seated, waar we zijn gezeten met hem. We zijn gezeten met hem in hemelse gewesten. Nou, laten we toch doorgaan vanaf vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Waar heeft het je over? Hij heeft het je over dat deze dingen in ons lichaam die proberen te komen, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes, hebzucht, afgoderij, al deze dingen. Hij zegt, jij moet het uithongeren. Dus met andere woorden, jij moet er niet aan overgeven. Je moet er niet aan toegeven. Dood dan. Hij zegt dan, dood dan. Mortify the deeds of the body, zegt de Engelse vertaling. Mortify. Stop. Jij moet het zelf stoppen. Jij moet zelf de slechte neigingen, de slechte dingen die proberen op te komen bij u. Hij zegt, stop het zelf. Niet zeggen, oh God, help mij, stop het van mij. Nee, het is ons verantwoordelijkheid om dat zelf te doen. Om te stoppen met allerlei soorten begeertes die ons eigenlijk willen, ja, die ons willen aanvallen. Dus met andere woorden, die ons willen doen wat we eigenlijk niet willen doen. Hij zegt dus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. En dan zegt hij vers 6, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen, over zij die niet willen geloven. Nou, vers 7. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in deze dingen leefde. Nou, we hebben allemaal al deze dingen gedaan vroeger, oké? Niemand kan zeggen, ik ben heilig. Misschien ben je opgevoed, gelovig, oké? Maar je hebt nog steeds dingen gedaan wat tegen God inging. Want de Bijbel zegt, allen, Romeinen 3 vers 23, allen hebben gezondigd en daardoor missen de heerlijkheid van God. Allen. Niemand uitgesloten. Niet de voorganger, niet de paus, niet de imam. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Hij zegt, in deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in de dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, lasten en schandelijke taal uit uw mond. Nou, hij zegt, schandelijke taal uit uw mond. Liegen en schelden hoort niet bij jou als een gelovige. Nogmaals, liegen en schelden of vuile taal is niet voor u als een gelovige. U bent gestorven met Christus en u bent opgewekt met hem. Dat heeft geen plaats in uw lichaam of in uw leven. Waarom? Jij moet er zelf mee stoppen. Je bent met Christus opgestaan. Zeg in vers 5 nogmaals, dood dan deze dingen. Zelf, jij moet er zelf mee stoppen. En zeg nee, ga het niet meer doen. Je moet dat ding uithongeren. Zeg, ligt niet tegen elkaar, vers 9. Zie, ligt niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dit is een mooie tekst. Hij zegt, aangezien, ligt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. U heeft de oude mens uitgetrokken. Toen hij stierf, de oude mens was weggegaan van u. U was een nieuwe schepping geworden. En zeg, je hebt de nieuwe mens aangetrokken. De nieuwe mens wordt vernieuwd door kennis. Zie je dat? Door kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus met andere woorden, hoe meer kennis je ontvangt van God, en niet alleen maar hoofdkennis. Wij hebben gezegd dat kennis maakt opgeblazen, dat is hoofdkennis. Het is een kennis die diep tot je hart gaat en het bepaalt je manier van leven. Kijk, wat bedoel ik met hoofdkennis? Wat bedoel ik precies met hoofdkennis nogmaals? Hoofdkennis is, je weet iets, maar je doet het niet. Dat is geen echte kennis, dat is gewoon hoofdkennis. Dat gaat je niet helpen. Daadwerkelijke kennis is, je weet het en het verandert ook jouw leven. En je gaat ernaar leven. Dat noemt de Bijbel, de Griekse woord is dat woord epignosis. Epignosis. Weet je, in het Nederlands of in het Engels hebben wij maar één woord ervoor. Knowledge, kennis. In het Nederlands heb je kennis. De Griekse woord zijn meerdere woorden. Ik kan eigenlijk 4 tellen, 4 of 5. Oké? En Paulus gebruikt ze de hele tijd door zijn brieven heen. De eerste kennis is gnosis in het Grieks. Gnosis is gewoon wetenschappelijke kennis. Dat is gewoon hoofdkennis. Hij zegt, de kennis maakt opgeblazen. Gnosis maakt opgeblazen. G-N-O-S-I-S. Gnosis maakt opgeblazen. Dat is gewoon, ik weet het. Oké, stel je voor, je hebt een tv of je hebt een cadeau ontvangen. En de cadeau is verpakt. De cadeau is nog verpakt, oké? Nou, je weet, je bent door de kennis van, je bent door de gnosis gekomen van, ik heb een cadeau, want de cadeau is in je hand. Het is verpakt. Nou, dat is gnosis. Je hebt gewoon kennis. Je weet gewoon, oké, ik heb een cadeau. Maar je weet nog niet wat het is. Nou, stel je voor, je haalt de verpakking weg. En nu zie je de doos. Nu heb je een betere kennis van wat het is. Dat is gnosko. Nee, ik vertel je gewoon, dus door de hele Bijbel, door de hele Nieuw Testament gebruikt Paulus al deze woorden verschillen. In het Nederlands staat alleen maar gewoon kennis, in het Engels ook knowledge. Oké? Nou, je hebt de verpakkingspapier weggehaald en nu zie je de doos en je ziet de telefoon. Zeg even, het is een iPhone, oké? Je ziet de iPhone op de doos. Met andere woorden, de tekening, de afbeelding van de iPhone. Dat is gnosko. Nu heb je een betere kennis dan wat je eerst had. Eerst had je alleen maar gewoon de doos en de verpakkingspapier was eromheen. Dus je wist niet wat het was, maar je wist wel, ik heb een cadeau. Dat is gnosis. Oké? Okay? Nu heb je dat verpakkingspapier weggehaald. Nu zie je van, oh, het is een telefoon. Dat is gnosko. Nu maak je de doos open en je haalt de telefoon eruit. Nu heb je eido. E-I-D-O. Dit is de derde Griekse woord die voor kennis worden gebruikt. Het is eido. Want nu heb je de telefoon in je hand. Je hebt de verpakkingspapier weggehaald. Je hebt de doos weggehaald. En nu heb je dat ding in je hand. Je kan er kijken. Je ziet, je bent bewust ervan. Je bent bewust ervan, oké? Okay? En nu maak je de telefoon, zet je hem aan. En begin je te scrollen. Begin je dingen te downloaden. Dat is epignosis. Nu ben je in interactie met de telefoon aan het hebben. Dat is de kennis wat God wil dat wij hebben. De epignosis. Epignosis, de diep interactieve kennis. Dat kennis die ons duwt om een fellowship, om een gemeenschap met hem te hebben. Dat is epignosis. Oké? Okay? Nou, je ziet al in de Bijbel, ik kan je eigenlijk doorheen laten zien in het hele Nieuw Testament, al deze woorden waar het gebruikt wordt. Maar dat is eigenlijk niet waar deze week of deze les over gaat. Als jij eventjes aan ChatGPT vraagt, kan die je helpen. Maar ChatGPT is niet zozeer goed met Bijbelse theologie, vind ik. Er zijn anderen die beter zijn, oké? Okay? Bijvoorbeeld Cloud AI, CLAUDE.AI. Dat is beter, eigenlijk die is wat meer beter. Laten we zeggen, beter theologisch. En ook, wanneer je AI vraagt over dingen van de Bijbel, vraag hem niet naar zijn mening. Zeg gewoon puur, laat mij zien waar de teksten. Vraag altijd naar Bijbelversen. Niet van, oh, wat is dat? Nee, liever niet. Als je zoiets vraagt, zeg ook erbij, geef mij een onderbouwing vanuit de schriften. Dus met andere woorden, geef mij de Bijbelvers en ga zelf de Bijbelversen checken. Want ik heb wel eens gezien bij ChatGPT, ze geven verkeerde Bijbelteksten. En als je niet zelf gaat lezen in je Bijbel, dan word je misleid. Oké? Okay? Heel belangrijk, heel belangrijk. Dus vraag altijd om de Bijbelvers. En ga zelf de Bijbelvers in je eigen Bijbel lezen. Amen. Laten we doorgaan. Hij zegt, en een nieuw mens aangetrokken heb die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. God wil dat je epignosis hebt. Dat je een diepe, interactieve kennis hebt. Niet gewoon een kennis, niet gewoon gnosis. Een head knowledge. Een hoofdkennis. Nee. En ook niet gnosko. Gnosko is goed, want nu weet je wat meer. En ook niet eido, of eido, hoe je het wilt noemen. E-I-D-O. Eido. Of Eida. E-I-D-A. Okay? Ook niet die, want dat is ook goed. Want nu ben je wat meer bewust eigenlijk dat je een epignosis hebt. De diepere, intieme kennis. De interactieve kennis. Een kennis die jou dwingt. Eigenlijk, het is de kennis die jou dwingt om met God in gemeenschap te zijn. Het is kennis die jou dwingt om dingen te veranderen. Weet je, sommige mensen, ze weten donders goed. Sommige dingen moeten ze niet doen. Maar dat is hoofdkennis. Daarom doen ze dit ding nog steeds en ze hebben spijt daarna. Dat is hoofdkennis. Wat moet je gaan doen? Je moet gaan mediteren. Daarover. Denk na daarover. En wanneer je erover mediteert, wat gebeurt er eigenlijk precies? Het gaat helemaal tot je geest komen. En dat is epignosis. Kennis die jou beweegt. Kennis die jou wordt beweegt. En het is ook nauw verbonden met wijsheid. Ook wijsheid in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zijn er drie woorden die Paulus voor gebruikt. Maar in het Engels en het Nederlands heb je maar één woord ervoor. Dat is gewoon wijsheid of wisdom. Maar in het Grieks heb je Sophia. Sophia is gewoon wijsheid. Ik weet wat ik moet doen. Dan heb je sunesis. Oké, dat is, ik kan dingen bij elkaar brengen. Dat is, je kan dingen samen, je kan connect the dots. Je kan dingen gewoon bij elkaar voegen. Bijvoorbeeld gisteren was ik aan het uitleggen over, je bent met Christus opgewekt uit de dood. En dan gingen wij lezen naar Romeinen. Gingen wij lezen in 1 Johannes 3. We konden de schriften bij elkaar brengen en precies uiteenzetten wat Paulus bedoelt. Wat God eigenlijk, wat de Heilige Geest wilde uitleggen door Paulus heen. Dat is sunesis. En dan heb je de diepste vorm van wijsheid. Dat is phronesis. Dat is een bepaalde mindset. Dat is een mindset. Dat is je eerste reactie. Je eerste reactie is Gods woord. Niet van, oh, wat zou Jezus doen? Nee. Dan ben je nog niet in de diepste manier van wijsheid. Je eerste reactie is embedded. Het is ingewroven in het woord van God. Nou, laten we doorgaan met Colossenzen 3 vanaf vers 11. Dan zegt hij, daarbij is niet de Griek en een Jood van belang. Besneden en onbesneden. Barbaar en Siet. Slaaf en vrij. Maar Christus is alles en in allen. Hij zegt, wanneer jij nu de nieuwe mens hebt aangetrokken, die geschapen, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Hij zegt, dat nieuwe mens, daar is geen Griek of Jood van belang, of besneden of onbesneden, of je barbaar, met andere woorden, je bent barbaars of niet barbaars. Nou, natuurlijk, barbaars in de tijd was wat anders. Dat betekent dus besneden of onbesneden, zoals het eigenlijk betekent. Slaaf of vrij. Maar Christus is alles en in allen. Dus met andere woorden, in de nieuwe mens die wij hebben aangetrokken, we hebben niet verschillen. We zijn allemaal één. Christus is alles en in allen. We zijn allemaal één in Christus, oké? En dan zegt hij, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Man, je bent al heilig. Dit is niet wat ze ons soms onderwijzen. Soms ze zeggen vaak tegen ons van, ja, je moet heilig worden en bla, bla, bla. De Bijbel zegt, ik ben al heilig. Als Paulus deze dingen niet heeft opgeschreven, zou ik dat niet weten. Paulus zegt, ik ben heilig. U bent heilig. Jij bent heilig al. En u bent al geliefden. God houdt al van u zoals u bent. Man. Hij zegt, kleed u zich dan aan als uitverkorenen. Je bent ook uitverkoren. Je bent ook gekozen. Man, deze tekst is zo loaded. Deze tekst zegt je eigenlijk, you are chosen, je bent uitverkoren. U bent heilig en u bent geliefd. Gekozen, heilig en geliefd. Met alle drie. U bent gekozen. Dus met andere woorden, u heeft God niet gekozen, hij heeft u gekozen. Dat is een grote verschil. Wanneer jij denkt dat jij God hebt gekozen, dan denk jij dat, oké, je kan hem ook laten. Als je hem kan kiezen, kan je hem ook loslaten. Alles wat je kan kiezen, kan je ook zeggen, ik wil het niet meer. In het leven. Alles wat je kiest. Wat je zelf kan kiezen. Kan je ook loslaten. Maar het is nu God die je heeft gekozen. Je hebt geen keus. Je hebt nergens om naartoe te gaan. He chose you. Hij heeft jou gekozen. En daarom is het belangrijk. Wanneer je gaat trouwen. Laat de Heere voor jou kiezen. Tuurlijk kies jij ook. Oké? Maar weet Gods wil. En dan weet je van. Oké. De Heere heeft deze vrouw voor mij voortbestemd. Dan kijk je vanuit een eeuwigheidsperspectief. En dan kan je niet meer zeggen op een gegeven moment van ja, we willen van elkaar af. Nee, jullie weten dat God heeft jullie bij elkaar samengebracht. Jullie hebben niet elkaar, hoe moet ik het zeggen? Tuurlijk hebben jullie voor elkaar gekozen in de zin van je maakt de bewuste keuze van ik ga met je trouwen. Maar er is een hogere dimensie. Je moet zien dat het is de Heere die jullie paarden bij elkaar heeft samengebracht. Voor de grondlegging van de wereld. En natuurlijk, fysiek heb jij zelf gezegd, ja, ik wil. Dat weten we, oké? Maar ik wil dat je verder kijkt dan de natuurlijke. Zie het eeuwigheidsperspectief. En dan kan je niet meer van elkaar afgaan. Want je weet dat het is Gods wil dat jullie bij elkaar zijn samengevoegd. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. Dan ga je me afsluiten. Maar ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Of je hebt een gezegende dag gehad. En morgen gaan we door met het boek van Colossenzen 3. En van nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin Je Dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Gisteren stonden we stil bij het kleed van bevrijding waar Jesaja over sprak. Vandaag zoomen we in op de mantel van gerechtigheid waar Jesaja ook over spreekt. We lezen nog één keer Jesaja 61 vers 10 waar staat: Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij, 1, het kleed van de bevrijding aan. En 2, hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61, vers 10. Gods genade is dubbel feest. Want nadat je het kleed van bevrijding hebt ontvangen, word je door Jezus volledig bedekt met de mantel van de rechtvaardigheid. Jezus is jouw mantel van gerechtigheid, de mantel van Gods goedkeuring. Alleen in Hem verklaart God je rechtvaardig en word je door Hem aangenomen als zijn kind. Bekleed met en gehuld in Christus gaat jouw karakter steeds meer op zijn karakter lijken. Het dragen van de mantel van gerechtigheid leert jou te staan in je nieuwe identiteit. Je leven hoeft niet langer gekenmerkt te worden door schuld, schaamte en schande. De mantel van gerechtigheid plaatst jou in een nieuwe positie van gerechtigheid, van eer en kracht. Het geeft je eerherstel en een nieuw leven om in eenheid met Christus te regeren onder alle omstandigheden. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 10... dat we de nieuwe mens hebben aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Het Engels heeft een woord voor het kleed van bevrijding, mercy. En een woord voor de mantel van gerechtigheid, grace, vergeving en genade. Gods genade is dus dubbel feest, want Hij heeft jou met zijn kleed en met zijn mantel omhuld. Je mag het Bijbelgedeelte uit Jesaja 61 vers 10 nu ook op jezelf toepassen. Je mag zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met Christus.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
6: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkten met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21... met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12 vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker en liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau-Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau-Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden? De man antwoordde: dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

Goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die iedere fout opnieuw voor zichzelf afspeelt. Voor degene die weet dat u vergeeft, maar zichzelf nog steeds veroordeelt. In de naam van Jezus spreek ik tegen iedere aanklacht die blijft terugkomen nadat God heeft vergeven. Zwijg. De aanklager heeft niet het recht om een zaak opnieuw te openen die aan het kruis is afgehandeld. Als jij je zonde hebt beleden, ontvang dan nu ook Gods antwoord daarop. Vergeving, reiniging, herstel. Ik spreek tot je geweten. Kom tot rust onder het bloed van Jezus. Ik spreek tot je gedachten. Stop met jezelf opnieuw te veroordelen voor datgene waarvoor Christus al heeft betaald. Vader, geef onderscheid tussen overtuiging door de Heilige Geest en veroordeling door de vijand. Waar bekering nodig is, geef gehoorzaamheid. Maar waar vergeving is ontvangen, laat vrijheid komen. Je verleden is niet je meester. Jezus Christus is Heer. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking.

0: geen vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Amen.
1: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door

0: Je zou denken dat vervolging werkt. Sluit kerken. Arresteer voorgangers. Verbied samenkomsten. Zet mensen jarenlang gevangen. Maak het gevaarlijk om iemand te vertellen dat je Jezus volgt. Dan houdt het vanzelf een keer op. Maar in Iran gebeurt iets anders. De zichtbare ruimte voor christenen is enorm beperkt. Persisch-talige kerkdiensten zijn verboden en christelijke bekeerlingen ontmoeten elkaar daarom vaak in woningen. Alleen al in 2025 werden volgens een gezamenlijk mensenrechtenrapport 254 christenen gearresteerd vanwege hun geloof of christelijke activiteiten. Sommigen worden verhoord. Sommigen mishandeld. Sommigen verdwijnen voor lange tijd achter de tralies. En toch groeit de kerk. Mensen komen tot geloof in Jezus, terwijl ze weten dat dat gevolgen kan hebben. Ze zoeken elkaar op. Ze bidden. Ze delen Gods woord. Ze leiden nieuwe gelovigen op. En juist daarom hebben ze onderwijs nodig. Niet een oppervlakkige boodschap die alleen werkt wanneer het leven comfortabel is. Ze hebben Bijbels onderwijs nodig over volharding, gebed, vergeving, geestelijke strijd en trouw aan Jezus wanneer de prijs hoog wordt. Dat is precies wat Derek Prince Ministries beschikbaar wil maken in hun eigen taal. Wil jij deze groeiende, vervolgde kerk helpen versterken? Ga naar derekprince.nl.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar. maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: God Radio, het geluid van hoop.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop. You made the rain, so when it falls on me.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio staat aan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.

0: Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld.

0: in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth

0: Thatcher door. Vol romantiek en drama.
1: Apparently the best writing comes straight from the heart.
2: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.
5: Are you ready?

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
12: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luister

0: Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Psalm 2 begint zo. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets, zegt de psalmdichter. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde, die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hem. Tegen het einde van de middeleeuwen ontstond in de kerk de gewoonte om op paasmorgen de preek te openen met de paaslach. Dat heette de Risus Paschalis. Gewoonlijk werd in de kerk in het Latijn gezongen en gepreekt, maar op paasmorgen ging de priester tussen de gelovigen staan en vertelde in hun eigen taal enkele paasmoppen. God had immers de duivel voor de gek gehouden door Jezus uit de dood te doen opstaan. Dat God de duivel in de val had laten lopen, hadden vroege theologen als Augustinus en Johannes Chrysostomus al gezegd. De duivel probeerde de poorten van het dodenrijk gesloten te houden, maar Jezus was niet tegen te houden. Zegevierend trad hij dodenrijk binnen en de duivel had het nakijken. Daarom mocht op paasmorgen hardop gelachen worden in de kerk. Lachen en Pasen horen bij elkaar. Want duisternis, dood en kwaad hebben niet het laatste woord. Pasen is niet alleen het feest van de opgewekte Christus, maar ook van opgewekte christenen. Het Griekse woord voor genade, charis, ligt heel dicht bij het woord chara. Het betekent dat je plezier hebt. Genade blijkt ook alles met humor te maken te hebben, want het Hebreeuwse woord voor genade is gen. En dat ligt aan de wortel van het Nederlandse woordje gein. Gein is geen flauwekul, maar een beleving van intense vreugde over een nieuwe toekomst die zich voor je opent. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, kunnen we weer lachen. Waar de weg scheen dood te lopen, is opeens een nieuw begin mogelijk. Dat is genade. Dat is gein.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: presentaties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding.

0: waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Did you come? Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio. God.

0: ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag